0: eigen mist uit Afro Losje Zone.
1: Hollandse snacks, ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal, weet je wat dat is?
2: Nee.
1: Oh, kijk, je bent niet goed geïntegreerd.
2: Nee, zeker niet.
1: Een bruine fruitschaal is gewoon...
2: Ja, ook stem je erbij, jongen.
3: Laat je de bruine.
1: Met een beetje mosterd erbij.
3: Ga je gauw zo vertellen, het
1: is
3: even.
1: Het zijn gewoon bitterballen, kroketten, weet je. Dat soort dingen allemaal.
0: Afro Losjes on Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The Real African Vibe.
4: It's the king. Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
5: This is Young Miami.
6: What's up, y'all? It's your boy, Zeddy Will.
7: We're Galaxy Radio.
4: You need to play this at high value all through the city.
8: Wherever you go.
9: Drop the music. Turn it up. Let's ride.
7: We're back in this.
8: Back with more music.
7: On Galaxy Radio.
8: Where the biggest stars come to play.

0: It's a Galaxy throwback.
1: Galaxy.
2: Back in the day,

0: Y si el más borracho que ve no me ayuda.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
1: Chaos to the max.
3: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
1: Newsbomb in ice.
4: En toen was ik dus drie straten verder. En uiteindelijk kwamen ze dus aan van ja, je bent door rood gereden. Terwijl dan denk ik gewoon, waarom hebben jullie me dan niet een boete gegeven bij het stoplicht toen ik net door rood reed?
5: Maar ja, wat is dit nou weer, Emily? Waar slaat
4: het op?
3: Wat kan het nog gekker?
1: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. Galaxy Radio.
6: Hi guys, I'm Tims.
7: Hold up, wait.
8: Hey, Shimmy.
9: Hey, this is Giveon.
1: Make us the number one preset on your car radio.
3: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
7: Hey, yo, everybody.
1: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
7: Yes, sir.
1: This is Galaxy Radio.

0: I run the streets.
1: Yeah, we are Galaxy.
2: Maximum.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hyper, niet meer bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

serious. Your number one for hip hop. I just wanna

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Gemist uit de Carjay en DNA show.
1: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
2: Waar was hij?
1: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor niks.
2: Maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
3: Ik ken jullie namen niet uit mogen.
1: Oké.
3: Ik hoor je.
0: Nou,
3: ik was het niet.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. This
1: Yo, what up?
0: Is what your favorite station sounds like.
4: What's up? It's Lil Baby.
5: Yeah, Future.
6: Hey, what it do? It's Jacquees.
7: Getting the boy again.
0: Galaxy Radio.
8: Drop the music.
9: Turn it up. Let's ride.
0: We're back in this.
10: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
10: Where the biggest stars come to play.

0: And dance hall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
8: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
7: En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: The city clocked in. Yeah.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
12: Keep it loud.
13: We are Galaxy Radio.
14: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
15: We are
16: hey.
15: Turn up
16: Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
15: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
15: Let's go.
19: Morning time in Galaxy.

0: us, though, so let's go get them.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Gemist uit Afro Losjes On Air.
3: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokros.
4: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
3: Zeker.
4: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
3: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
4: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
3: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
2: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
5: The Real African Vibe.
6: Sugar.
7: Wat is er gebeurd?
6: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
6: Nu in de bioscoop.
8: This is the sound.
6: Galaxy Radio.
8: Turn up that hip-hop.
9: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
8: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
7: En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Let's go!
10: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
14: Als aannemer, veel stress.
0: De man die door iedereen wordt begeerd.
14: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
0: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan dan?
14: We praten thuis, oké.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu in de bioscoop.
12: We are...
18: Hey.
12: Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
21: 7 o'clock. What up with it, boys?
22: Yeah.
23: Hey, yo. Turn it up.
0: Turn that volume on maximum power.
24: Maximum power.
23: Let's go.
24: Turn it up.
0: This is another hour with all the biggest stars.
25: Hey, yo.
2: We are Galaxy Radio.
21: Big facts, big facts. We are Galaxy Radio, man. Distinct is on the way for your RS6. Dave and Thames is up first, though, with the rain dance. Hello, 7 o'clock. What's good?
6: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
26: It's a new day.
27: I'm up early, I'm never late.
6: This is Galaxy.
28: What's up? It's Lil TJ.
29: What's up? It's 21 Savage.
30: It's Vito, baby.
31: What's up? What's up? What's happening?
32: What's up? It's Smoke.
33: What up? It's your boy Lil Durk.
34: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
6: We are Galaxy.

0: is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En je was bekend om de drie keer winnen achter elkaar. En nu ben je bekend onder, je heet al, being the doo-doo girl.
3: Ik heb er eigenlijk niks aan toe.
4: Nee, het zou moeten nog eens bijkomen dat je er wat over...
2: Nee, maar ik kan het goed begrijpen. Ja.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
5: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bud als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: This is what Galaxy Radio sounds like.

0: Defensie Nieuwsupdate.
1: Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. Het gaat vooral om zogenoemde veilige landers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel die vrijwel geen kans maken op asiel. Op het traject tussen Emmen en Zwolle is het al jaren hommeles. Zwartrijders weigeren hun ID te laten zien en reageren regelmatig agressief naar het treinpersoneel. Met de extra controle op de perrons wil de vervoerder de rust op de lijn terugbrengen. Frankrijk heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit het nabijgelegen Blauwe Meer, maar dat water heeft al een hele poos een negatief zwemadvies vanwege PFAS-vervuiling. De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater te verwerken, waardoor het nu op een andere plek tijdelijk werd opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. The city clock in. In your car on the app.
3: The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: We are... Hey. Turn up Galaxy Radio. Dropping hip hop. Dropping another hour packed with music.
5: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
6: About 8 o'clock.
3: Go. Good morning. Hey, you. Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
6: Man, good morning vibes for reals, though. And of course the bangers are, that's a given, man. The Urban Concert's coming through with the No Games. But first though, Gunna, featuring Burna Boy, the original vibe, WFT, GFT. Man, I think I screwed that whole thing up, but okay. It's all right, it's coming, let's go, press play, go, go, go, go, go.
7: We are Galaxy.
8: Brand new day with my crew,
9: Non-stop hip-hop.
10: Me, myself, one-third, Quavo.
11: This is Travis Scott.
12: Let them know.
13: Migos in the building.
14: What up, it's your boy DJ Mustard.
15: Hey, yo, this is Cardi B.
16: What's up, this LMA?
17: Turn it up, this is Future.

Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. President Trump en de premiers van Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het land. Verder is afgesproken dat Groenland de baas

0: Omkomen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijs aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Het weer nog. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
5: What the fuck was je?
4: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
6: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
4: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Nu, in de bioscoop.
2: We are...
8: Hey.
2: Turn up. Galaxy Radio.
8: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
10: Galaxy in the morning time. Welcome to the 9 o'clock energy.
2: And we are back. Back with more bangers and the best morning vibes. Here are Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon.
10: Man, that part when he said best morning vibes. I believe it. I believe it. I believe it. Kendrick Lamar coming through with TV off. Our star with Where Do We Go? Let's go.
11: Galaxy.
12: Bring the beat back.
13: It's going down
14: now. We back inside the hip hop.
15: Let's drop more hip hop and R&B.
11: We are Galaxy.
15: You know
11: the number

0: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
1: These are the bangers on

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan een bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gaybar. Hij is aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemt het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. Rob Jette heeft ook gesproken met president Trump en heeft het belang van LHBTI-emancipatie dan ook extra onder de aandacht gebracht. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. Op een bedrijventerrein in het Brabantse

0: gereden. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de traumahelikopter werd ingezet. Het kindje is na eerste behandeling door de medische hulpverleners per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek, dat meldt Hart van Nederland. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
1: Cause I said so.
3: This is Galaxy Radio.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: We are
5: hey.
3: Turn up. Galaxy Radio.
5: Dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
6: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
7: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
8: Op jouw 9 tot 5 ben ik er vandaag van 10 tot 12 via je ochtend door te loodsen. En die 9 tot 5 zelf ga ik deze week testen of het eigenlijk wel de beste manier is om te werken. En gisteren gooide ik mijn werkdag compleet om en het pakte, nou ja, deels goed uit, maar niet helemaal.
7: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
8: Dat hoor je zometeen. Eerst nog Wizkid Band na deze 24 Hours Stormzy.

Dit band hoor je bij Galaxy Radio. Het is jouw 9 tot 5 vandaag, jouw werkdag. En op jouw 9 tot 5 onderzoek ik deze week of een 9 tot 5 eigenlijk wel zo goed voor ons is. En waarom doen we dat? Vinden we het fijn? Moet het? Of iedereen doet het en doen we het daarom? Dus gisteren nam ik de proef op de som, 's middags vrij en 's avonds weer verder werken. En ik ontdekte meteen waar het misging. Je hoort zo meteen hoe dat precies zit. Eerst nog, No One, Alicia Keys. Hey,

0: op je werk naar Ronnie en Punta Cana. Ronnie Flex en Karel, de hit van dit jaar. Mijn vraag aan jou is, jouw werkdag, hoe ziet het er meestal uit? Is die van 9 tot 5? Begin jij nog vroeger? Of heb je hele andere tijden? Maar volgens mij is 9 tot 5 wel een beetje de standaard in Nederland. Alleen vraag ik me af, waarom? Doen we dat echt omdat het de beste manier is om te werken? Of spraken we met z'n allen af, dit doen we zo en dat hebben we jarenlang zo gevolgd? En het kan volgens mij ook anders. Al moet ik vooropstellen, het kan niet bij ieder beroep natuurlijk, maar als jouw werk het toelaat, waarom zou een 9 tot 5 dan automatisch de standaard moeten zijn? Kan het misschien ook anders? Dus gisteren nam ik de proef op de som. Ik werkte in de ochtend, ik nam 's middags vrij en ik ging 's avonds weer verder. En eerlijk, die vrije middag, dat was echt heerlijk. Lekker naar huis, ontspannen, even helemaal niks en 's avonds weer verder. Alleen, ik werd zo ontspannen dat ik in slaap viel. En dan moet je ineens uit een soort diepe slaap jezelf weer omhoog trekken uit die bank, energie tevoorschijn halen en jezelf opnieuw aan het werk zetten. En dat was wel even pittig, maar het is me wel gelukt. En toen ik uiteindelijk klaar was, was ik eigenlijk best wel tevreden over de dag. Maar het is pas dag 1. Ik ga het nog eventjes aankijken. Vanmiddag weer een nieuwe poging en kijken hoe mijn week gaat zijn en hoe het me gaat voelen. Ik kan nog geen conclusie trekken, maar wie weet is het de nieuwe 9 tot 5. Je weet het niet, hè? Misschien kom ik wel ergens achter wat jij nog niet weet. En ga jij vanaf volgende week gewoon je werkdag aanpassen en ben je in de middagen lekker vrij? Ik zou het je best wel gunnen. Dan kun je in de middag kiezen wat je gaat doen. Ga je sporten? Ga je even relaxen? Ga je even lekker naar huis? Het laatste klinkt misschien nog het lekkerste. Hold on, we're going home, ga je horen. Drake.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online en on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.

0: Like a Cop Car, Mrs. Officer, hoorde je Bobby V, Lil Wayne. De track uit de Zero's die je misschien een beetje vergeten bent. Maar het was wel een hitje hoor. En over hitjes gesproken, zometeen wil ik graag van jou weten wat jouw hitje is. Heb jij het ultieme nummer die je graag wilt horen vandaag? Of een track die je echt wil horen op jouw werkdag? Om jouw werkdag misschien ietsje meer energie te geven. Ik hoor het zometeen graag van je. Eerst nog, over naar het Celebrity Twista na Ring My Bell.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
3: De nieuwste tunes van eigen bodem.
4: Hey yo, Wout, pass me de aux.
3: En de hardste freestyles.
2: Let's get it.
3: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
4: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
3: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
4: Next up, big time, hè?
2: Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Kom on, je weet.
3: Vanaf 7 uur.
0: Woutje, je weet het, hè?
5: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidik Yalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidik Yalden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: This is what your favorite station sounds like.
6: We are Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come

0: Overnight.
1: Ja, de overnight celebrities, artiesten die een nummer uitbrengen of viral gaan en ineens zijn ze bekend. Bijvoorbeeld Tyla, die had al muziek uit, maar in 2023 ontplofte haar track Water door een dansje op TikTok. En binnen een paar maanden stond ze wereldwijd in de charts en won ze ook nog eens een Grammy. Ineens was ze dus overal. Ice Spice had een track uit Munch en ging in 2022 viral. En binnen een jaar was ze ineens een wereldberoemde artiest. Chlorilla ook, had een track uit. Let's Go, ging in 2022 ineens viral. En kort daarna tekende ze bij Yo Gotti en stond ze ineens tussen de grootste rappers van Amerika. Sexy Red, behoorlijk overnight, had al muziek uit, maar Pound Town begon als een freestyle en daarna werd het ineens haar doorbraak. Lil Nas X ging naar Old Town Road ineens super, super snel. Saweetie, Fanny Web, allemaal artiesten die ineens na één nacht viral gingen. Of eigenlijk in een korte tijd. En dat zie je tegenwoordig steeds meer. Heb jij daar misschien een voorbeeldje van? Of misschien een track die je graag wilt horen? Dan zou ik zeggen, stuur het door. Ik hoor het graag van je.

0: Fantasy hoor je bij Galaxy Radio. En misschien fantaseer jij vandaag wel dat je gewoon even niet aan het werk bent. Dat kan ik je niet geven. Wat ik je wel kan geven is zometeen jouw lievelingstrack, waardoor jij even kan wegzweven van de plek. Even op een andere wereld, even in dat nummer. Stuur me dus door wat jouw favoriete working track is. En ik hoor graag van jou welke dat is. En dan gaan we misschien zometeen wel voor je draaien. Hoor het zometeen hier bij Galaxy Radio.
1: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
2: Damn, play my sh- all day.
3: Pound, pound, just let pound, pound. Let my, he just put the down.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. Het schandaal ontstond nadat de Belastingdienst tussen 2004 en 2019 tienduizenden ouders onterecht aanwees als fraudeur. Het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal extra banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan vinden. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan het bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay-bar. Hij is aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemde het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. En de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer opnieuw in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: We are...
7: Hey.
1: Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
10: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
11: Op de woensdag vandaag help ik jou van 10 tot 12 jouw werkdag door. Nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio. Zometeen mag je jouw favoriete track aanvragen via de Galaxy Hotline. Ik hoor graag van jou welke dat is. Eerst nog een track, een grote hit die per ongeluk ontstond. En je hoort welke.
10: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
11: We zijn in Miami, waar een groot

anders om mee te gaan werken. En die sessie ging uiteindelijk niet door. Dus zij dacht, ik ben er nu toch, ik ga gewoon muziek maken. En uit die ontspanning ontstond ineens een grote, grote hit. Geen groot masterplan, geen dit moet een hit worden, maar gewoon een bepaalde ontspanning. Uiteindelijk kwam dit nummer op nummer 1 in Amerika en won ze er 2 Grammys mee.

Love Me Not, daarvoor die Foded Kehlani. Een track die ze geschreven heeft uit een totale ontspanning. En daar kwam haar grootste hit uit. Laat het misschien een tip voor je zijn. Even relaxen. En dan komt daar misschien wel iets heel groots uit. En we gaan ook even relaxen. Want ik vroeg aan jou, wat is je favoriete working track?

0: die jou even naar een andere plek brengt. Even ontspannen. Even uit die workflow. En even relaxen. En jij mag hem doorsturen via 085-029-4x2. En ik krijg er meerdere binnen. Maar eentje in het bijzonder die misschien niet past bij een workflow. En ook niet past in de huidige tijd. Want dat komt uit 2001. En 2001 was een groep heel bekend. Namelijk Destiny's Child. Ik ga hem horen hier. Bootylicious.
1: We are Galaxy Radio. I am hip-hop, rap, R&B, afro en dancehall music.

0: Idali, Ronnie Flex en Frenna, populair. En een track daarvoor die ook heel populair was in 2001. Bootylicious hier bij Galaxy Radio. Ja, populair is eigenlijk een beetje geïnspireerd eigenlijk door het nummer Superstar. Ken je die nog? Zoek hem even op, zou ik zeggen. Want daar komt hij dus vandaan. Ook uit de jaren zero's. Hey, zometeen Hey Ya Outkast.
1: We are Galaxy Radio. You already know.
2: You know my name.
1: We are your daily playlist provider.

0: nooit goed. Nou, ik moet zeggen, dat past wel een beetje bij mij. En ik weet niet of je het herkent, want ik ben eigenlijk best wel tevreden over mijn leven, over wat ik doe. Maar toch is het eigenlijk nooit goed. Ken je dat? Dat je eigenlijk altijd meer wil? Je wil een betere auto, een mooier huis, meer geld. Je wil eigenlijk altijd meer, meer en meer. En het is misschien een beetje mens-eigen om daar achteraan te zitten. Eigenlijk een soort race om gewoon altijd meer te kunnen krijgen. Maar misschien is het ergens wel een keer goed. Maar waar het voor mij niet goed is, is de huidige werktijden. Van 9 tot 5 werken we bijna allemaal. En ik vraag me vooral af, doen we dat omdat we dat leuk vinden? Of doen we dat vooral omdat dat zo hoort? En ik ga daarom deze week het onderzoek aan om te kijken of een 9 tot 5 wel zo goed voor ons is. En ik ga daarom in de ochtend mijn radiootje maken. In de middag lekker rustig aan doen. En in de avond ga ik gewoon weer verder ter voorbereiding op de volgende dag. En eens kijken wat dat me gaat brengen. En het onderzoek en de resultaten daarvan, die ga ik met je delen deze week. Dus schakel zeker in bij Galaxy Radio. We zien het wel, wat er uit gaat komen. Ik moest zeggen, gisteren heb ik een eerste testdag gehad. Ben ik in de middag in slaap gevallen. En om dan weer wakker te worden, is best wel lastig. Ik zat er diep in. Zometeen deep cover Snoop Dogg na Fate hier bij Galaxy Radio. En straks de lunchbreak mix.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.

0: De man die zijn artiestennaam kreeg van zijn moeder, Snoop Dogg, hoorde je bij Galaxy Radio, Deep Cover. Ja, hij was fan van een stripfiguur vroeger, Snoopy. Was een hondje. En zijn moeder vond op een gegeven moment dat hij er heel veel naar keek en er een beetje op begon te lijken. En toen dacht ze, ik ga hem dus gewoon Snoopy als bijnaam geven. Uiteindelijk nam hij het dus over en werd het dus Snoop Dogg. Hoorde je hier bij Galaxy Radio. Hey, zometeen tijd voor de lunchbreak mix. Maar eerst nog Kendrick Lamar, Squabble Up. Na deze Laat Me Zien, Amy Grace is de SB.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B en afro music.
2: Wat zeg je, man?

0: Up.
1: Scrabble Up, Kendrick Lamar bij Galaxy Radio. Daarvoor die Laat Me Zien. Amy Grace, Izzy SB. Het is tijd voor de lunchbreak mix. En ik hoor je denken, wat is een lunchbreak mix? Nou, Sydney Gregg is dat voor je klaar. Die gaat zometeen jouw favoriete tracks draaien tijdens jouw lunchpauze. Om jouw lunchpauze gewoon ietsje meer power te geven. Om de rest van je werkdag door te pakken. Ik zou zeggen, we spreken elkaar morgen weer. En dan ben ik er weer in de ochtend van 10 tot 12. En ga ik dus onderzoeken of een 9 tot 5 wel zo goed voor je is.
2: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, afro and dancehall music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De CDU verliest ook terrein aan de AfD in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens een nieuwe peiling in aanloop naar de deelstaatverkiezingen is de voorsprong van de CDU op de AfD gekrompen tot nog maar 7 procentpunten. Als er aanstaande zondag verkiezingen zouden zijn, komt de CDU uit op 29% van de stemmen. De AfD stijgt tegelijkertijd met 2 procentpunten en komt uit op 22%. Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen heeft opnieuw een record bereikt, dat meldt het AD. In augustus kreeg de politie er gemiddeld maar liefst 600 per dag binnen. Een van de oorzaken voor deze stijging is de krappe woningmarkt. Zowel de politie als de zorg kijken reikhalzend uit naar kabinetsslagen om deze ontwikkeling te stoppen. Die plannen moeten ervoor zorgen dat de politie weer toekomt aan haar kerntaken, zoals noodhulp, verkeersveiligheid en opsporing. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. En het halveren van de maximale BW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan kunnen vinden. Het weer nog. Vanmiddag is er sprake van een tweedeling in het land. In het noorden overheerst de bewolking en neemt de kans op wat lichte regen toe. In de rest van het land zijn er nog zonnige perioden, waarbij de zon zich het meest laat zien in het zuidoosten. Het wordt tussen 19 graden in het noorden en 22 graden in Brabant. En ook morgen volgt een vrij zonnige herfstdag. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clock in.
9: In your car on the app.
10: The city clock in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Tina, dit was niet jouw schuld.
13: Nu in de bioscoop.
11: We are
14: hey.
11: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
17: We bringing it back.
18: Right back.
19: Now back to the
11: real.
20: Hip hop and R&B.
11: Yo.
6: Galaxy.
2: The number one in hip hop and R&B.
21: When it comes to putting in work.
11: Serving that hip hop, afro, and dance hall for your lunch break.
22: Who that?
11: Here is DJ Sydney Gregor.

0: heb jij gemist uit de Carjé en DNA show?
1: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
2: Waar was hij?
1: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor niks.
3: Maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
4: Ik ken jullie namen niet uit Molde.
1: Oké. Ik hoor je.
4: Nee, nou, ik was het niet.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjé en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
5: Yeah, everybody.
6: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
7: Yes, sir.
6: This is Galaxy Radio.

0: VA. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 1 PM.
5: Dit is het Galaxy News. Orkaan Paulo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Chinese automerken hebben in Europa vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12% gehaald. Merken als BYD, MG en XPeng profiteren vooral van de groeiende vraag naar hybride auto's. Volgens onderzoeksbureau Dataforce namen Chinese merken een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Hybrides zijn goedkoper en omzeilen hogere EU-heffingen. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. En het verkorten van de WW-duur levert volgens het Centraal Planbureau nauwelijks extra banen op. Als de maximale uitkering van 2 jaar naar 1 jaar gaat, komen er naar schatting 8000 voltijdbanen bij. Dat is een stijging van de structurele werkgelegenheid met slechts 0,1%. Het kabinet wil de maatregel toch in 2029 gaan invoeren. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Let's go!
7: Another hour of hip hop.
8: Stay tapped in.
9: Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
13: We are...
14: Hey.
13: Turn up
14: Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: We back.
18: Rolling 10 joints in a row.
19: Do it.
20: Back inside that hip hop and R&B.
21: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
22: Light them up.

This is a journey into

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Chaos to the max.
1: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Newsbomb in ice.
2: En toen was ik dus 3 straten verder. En uiteindelijk kwamen ze dus aan van ja, je bent door rood gereden. Terwijl dan denk ik gewoon, waarom hebben jullie me dan niet een boete gegeven bij het stoplicht toen ik net door rood reed?
3: Maar ja, wat is dit nou weer, Emily? Waar slaat
2: het
1: op? Kan het nog gekker?
0: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjaldan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjaldan anniversary.
2: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
4: Dit wil je niet missen.
0: These are the bangers on

yeke, demo, oyeke, tello, oyeke.

0: is a Galaxy Throwback.
1: When I'm alone in my room,

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. De 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de eerste openbare zitting. Bij het ongeval in juni kwamen 3 12-jarige kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 km afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
13: Als aannemer, veel stress.
12: De man die door iedereen wordt begeerd.
13: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
12: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan dan?
13: We praten thuis, oké.
12: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu in de bioscoop.
10: We are
18: hey.
10: Turn up. Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
20: This what we sound like, baby.
10: Let's go.
21: Rolling 10 joints in a row. Do it.
22: Back inside that hip hop and R&B.
23: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
24: Light them up.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. I need the pressure when they asking me
1: questions. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets. We out here! This is what you missed on We In Here.
2: En je was bekend om de drie keer winnen achter elkaar. En nu ben je bekend onder, je heet al, being the doo-doo girl.
3: Ik heb er eigenlijk niks aan toe.
4: Nee, het zou er moeten nog eens bij komen dat je er wat over...
2: Nee, maar ik kan het goed begrijpen. Ja.
1: We In Here. Made by the community and hosted by 4Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
5: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.

0: is okay. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 3 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Trumps Vredesraad heeft vandaag een plan gelanceerd van $2,45 miljard voor de wederopbouw van Gaza. Het geld is onder meer bedoeld voor tijdelijke huisvesting, herstel van ziekenhuizen en infrastructuur- en veiligheidsprojecten. Voor de uitvoering zijn Israël en Hamas nodig, maar zij verschillen van mening over de ontwapening van Hamas. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Hey, wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: We are
9: hey.
7: Turn up. Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
11: We back.
12: Rolling 10 joints in a row.
13: Do it.
14: Back inside that hip hop and R&B.
15: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
16: Light them up.

0: in ijs.
1: Hey, we zitten wel gewoon nog professioneel radio te maken. We zitten
2: hier niet. Maar heb jij spraakgebrek vandaag of zo?
1: Hoezo?
2: Is dat gequirt of zo?
1: Nou, ik ga nu terugluisteren.
3: Kan het nog gekker?
4: Daniel en IJs, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are Galaxy Radio.
3: On FM, DAB, and in the free radio app.
5: This is Trent, whatever she do, they bite. I like to take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is Trent, whatever she do, they bite.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Een Russische militaire helikopter is heel kort het Poolse luchtruim binnengevlogen. De Russische Mi-8 kwam vanuit de regio Kaliningrad en bevond zich tot zo'n 300 meter over de grens. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in en zette grondtroepen en luchtverdediging op scherp. Russische schendingen van het luchtruim en incidenten rond de oostflank van de NAVO komen de laatste tijd vaker voor. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Nu, in de bioscoop.
17: We are...
18: Hey.
17: Turn up Galaxy Radio.
19: Dropping hip-hop.
17: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
17: Let's go.
2: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
21: Ja, en die zit er weer klaar voor tot 1:07 vanavond. Ik ga je door de avondspits heen loodsen. Was vanochtend in de krant dat dat alleen maar meer en meer en meer wordt, ondanks dat de brandstofprijzen blijven stijgen. Dus de kans dat je in de file staat is vrij groot. Ik heb zometeen KM en Ida Lee voor je, maar eerst Lil Baby, Dead Fresh.
6: Galaxy.
22: Gotta go and get back.
20: Back inside that hip-hop and R&B.
21: You did.
6: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: meteen. Daarvoor Lil Baby uit de Airplay Top 20 met Dead Fresh. En daarmee is de kop eraf na 4 uur. En dat betekent dat ik je richting je vrije woensdagavond mag loodsen. Dat moment tussen afscheid nemen van de baas en de deur opengooien thuis. En lekker niks meer doen. Alle tijd voor jezelf. Met daartussen waarschijnlijk files en opstoppingen en een rit naar huis. Ja, die files die worden alleen maar meer, hè? Dat zei ik je net al. Ondanks dat de brandstofprijzen gaan stijgen en blijven stijgen en bijna niet meer betaalbaar zijn. Daar wil ik het straks nog over hebben. Maar eerst even wat muziek. Zometeen een verzoekplaatje, die was al binnengekomen het vorige uur. Is even blijven liggen, dus ik ga nu deze schuld inlossen. Alicia Keys met Fallen. Ik heb Olivia Dean voor je klaar liggen met Man I Need. Maar eerst Big Sean, hier is Pull Up A Rack.
1: This is Galaxy Radio. What it do? You about to witness hip-hop. With Bar-

0: vorige uur al aangevraagd. Ja, en soms dan draaien we gewoon non-stop muziek zoals 10 joints in a row. Als je dan een plaat aanvraagt via 085-029-4x2, dan proberen we ze ertussen te proppen. En als dat niet lukt, dan onthouden ze altijd en komt die later op de radio. Kun je er toch nog van genieten. Deze kwam dus het vorige uur binnen. Alicia Keys met een Galaxy Throwback, die heette Fall In. En daarvoor uit de Airplay Top 20, Olivia Dean met Man I Need. Het is woensdag. Het is de 23 september 2026. Ik moest even spieken. Het is vandaag officieel de eerste dag van de herfst. Hè? Vannacht om 1 uur is namelijk de zomer officieel afgelopen. Voor de gewone mens, hè? Want dat was namelijk al gebeurd op 1 september voor de meteorologen. Maar de gewone mens die gaat nu de herfst in. De eerste dag van de herfst. Alleen het weer doet niet helemaal mee en daar hoeven we niet treurig om te zijn, want de komende dagen gaan weer een soort van nazomers worden met middagtemperaturen boven de 20 graden Celsius. Dus heb je nog niks gepland voor het weekend? Ik zou het niet doen en ik zou die barbecue nog even niet in de schuur zetten.
1: Galaxy Radio. Listen, everywhere I go, everywhere I go.

0: Een nieuw album uitgekomen. Je hoorde Lassa samen met Izzy SB en Bart of zo. En Aura, check uit dat nieuwe album. En daarvoor French Montana met Pop Dat. Zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Heb jij gemist uit Afro Losjes On Air?
3: Hollandse snacks, ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal. Weet je wat dat is?
4: Nee.
3: Oh, kijk, je bent niet goed geïntegreerd.
4: Nee, zeker niet.
3: Een bruine fruitschaal is gewoon...
4: Ja, ook stem je erbij, jongen.
0: Laat je de bruine.
3: Met een beetje mosterd erbij.
0: Hij gauw ze, vertel het eens even.
3: Het zijn gewoon bitterballen, kroketten, weet je. Dat soort dingen allemaal.
2: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
5: The Real African Vibe.
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjaldan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjaldan anniversary, vrijdag 30 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: The biggest bangers.
5: You hear them at your favorite station.
7: Set it up. Set it off. We about to take flight.
8: We about to take flight.
5: All day and all night. Every day.
9: What's up, it's your man Chris Brown.
10: It's Kehlani.
11: It's the biggest boss, Rick Ross.
12: My name is Glorilla. We gonna drop that shit.
1: We are Galaxy Radio.
13: Bring the real
14: hip-hop
15: back.
16: Bring the hip-hop back.
1: And back
5: with more bangers.

0: Broederliefde hier op Galaxy hoorde vuur. En daarvoor uit de Airplay Top 20 Move Joe en Pilee. Veel van mijn luisteraars in de middagspits die zitten in de auto op weg naar huis. Ja, daarom is auto en alles wat met auto te maken heeft vaak een geliefd onderwerp om over te praten. En de laatste tijd komen we natuurlijk niet om die brandstofprijzen heen. Want ja, brandstofprijzen die bepalen op dit moment wel zo'n beetje de politieke stemming, denk ik. Ik zat vanochtend naar CNN te kijken. En ja, daar is op dit moment een soort van voorverkiezing bezig voor het Amerikaanse parlement. Kijk, in Amerika zijn ze heel makkelijk. Hè. Het is linksom of het is rechtsom. Het is republikein of het is democraat. Dat zouden ze in Nederland ook moeten doen. Dat maakt het stemmen namelijk echt een stuk makkelijker. Maar de democraten die gaan daar aan de winst. En de republikeinen die, staan op verlies. En de Amerikaanse president die komt er helemaal bekijkt vanaf. Want zijn populariteit is namelijk gezakt tot een absoluut dieptepunt. En dat heeft in Amerika vooral met de brandstofprijzen te maken. Want ja, de gemiddelde Amerikaan die interesseert zich geen hout voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Die kijkt alleen naar hoe duur zijn de boodschappen en hoe duur is die brandstof die in mijn hele dikke auto moet. Dus daar worden ook politici op afgerekend. Overigens, in Nederland is dat ook wel een beetje, denk ik zo, want de populariteit van Rob Jetten gaat ook niet al te best. Maar goed, brandstofprijzen, daar hebben we het over. Vanochtend las ik ook in de krant dat de Europese Commissie wil dat we allemaal zo snel mogelijk in een elektrische auto stappen. Ik vind het een beetje korte bocht politiek, hè? Ik heb al eerder gezegd, als ik een nieuwe baan ambieer, dus na radio-dj wil ik wat anders doen in mijn leven, dan denk ik dat ik politicus ga worden. Want ja, dan kan ik gewoon uitspraken doen zonder gehinderd te worden door enige vorm van kennis. En er nog eens goed voor betaald worden. Dus in Europa willen ze dat we allemaal zo snel mogelijk in een elektrische auto gaan rijden. Dus weet je, dan maken we die brandstofprijzen gewoon lekker hoog. Dan gaat iedereen vanzelf wel van de brandstof af en naar elektrisch. Althans, zo denken zij. Dat is een beetje oplossen als, weet je, er staan files. Dus koop met z'n allen maar een vliegtuig. Dan lossen de files wel op. Ik denk niet dat het zo werkt, denk ik. Nou goed, heb je er een mening over? 085-029-4x2. 085-029-4x2. Ja, het zit hoog, hè? Ik weet het. Het zit hoog in de emotie. Hey, zometeen Thames, Love Me JJ. Die dikke, vette zomerrit van vorig jaar. Maar eerst Frenna met zijn nieuwe single, die heet DJ.
1: This is Galaxy.
2: New year.
1: New music.
2: What it look like, baby.
1: Galaxy feature music.

0: Love Me JJ, de zomerhit van vorig jaar hier op Galaxy. Op de eerste dag van de herfst, 23 september 2026. Vannacht om 1 uur is dus de zomer officieel afgelopen. En zijn we aan de herfst begonnen. Er komen nog mooie dagen aan, dat heb ik je verteld. Dus die barbecue die zou ik nog even buiten laten staan. Je kan hem nog nodig hebben. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Nu Drake, Toosie Slide.
1: Yo, everybody ready, ready. Everybody ready. Wrapping up your workday. Wrap
2: it up. Boss B is driving you home with the biggest tunes and stars.
3: Black leather.

0: Brug samen met Chavante. En je hoorde Baga hier op Galaxy. En daarvoor Drake met Toosie Slide. Zometeen na vijf veel meer bangers om je door de files heen te loodsen. Ik ga straks ook vertellen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op de radio. Tot zo.
1: We are Galaxy. I've been going in, yo. This is where the biggest stars come to play.
2: Hey, every day's a party.
1: Yo, this is Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: We are...
8: Hey.
6: Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
10: This is where the biggest stars come to play.
11: Everybody. Turn it up, turn it up.
10: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
12: Ja, het is 5 uur geweest. Ik zeg, het is nu echt wel tijd om afscheid te nemen van de baas. Hup, die computer uit, die laptop dicht. Afscheid nemen, uitchecken, uitklokken en in die auto op weg naar huis. Ik heb zo meteen vals bezig voor je met Ding, maar eerst Kalani. Hier is die plaat die echt al meer dan een jaar in de Airplay Top 20 staat. Die heet Fold It.
13: Another hour with all your favorite songs and artists.
14: All day.
13: Let's drop more hip-hop bangers.
15: Number one station.
16: Galaxy Radio.

0: Afgelopen vrijdag nog de gast bij Cartier en DNA in de Cartier en DNA Show. Jorden Vals bezig. En ja, daar werden de heren even onder vuur genomen. Want er werd een partij vragen op ze afgevuurd. In het kader van hoe goed kennen de leden van Vals bezig elkaar eigenlijk? Nou, wil je weten wat de antwoorden zijn? Kijk dan op onze socials. Die van Galaxy, die vind je natuurlijk onder Galaxy op Instagram of galaxy.radio op TikTok. Kalani ervoor met Fold It. Je luistert naar Galaxy. En blij dat de radio aanstaat op ons. Heb je ons al op voorkeuze 1 gezet in je auto? Zo niet? Wacht. Kom even hier. Stop de muziek. Stop de muziek. Kom even hier. Zullen we dat even samen doen? Dus die vinger die mag nu naar knopje 1 van je autoradio. Druk daar even op. Hou hem even vast. En hoor je piep? Mooi, dan staan we nu op voorkeuze 1.
1: This is Galaxy Radio,

0: Er is ook een Dutch versie van verschenen. Nou ja, niet in het Nederlands. Wel, een beetje in het Nederlands. Daar staat Doughboy namelijk op. Dit was Age met een nieuwe single. Die heette Ring My Bell. Met dat sampletje erin van Anita Ward. En daarvoor Future met Trillionaire. Ja, je zou toch triljonair zijn, zeg. Je zou toch een bankrekening hebben waar gewoon geen einde aan komt. Je kan maar gewoon blijven pinnen. En als je dan naar weet je, de ATM gaat en je gaat even je saldo opvragen, dan is het scherm te klein omdat er zoveel nullen namelijk staan. Oh, wat lijkt me dat lekker als je triljonair bent. Hey, even een serieus onderwerp. Dit is weer typisch iets waarvan ik helemaal niks begrijp. Er is een tijd geleden een zwaar ongeluk gebeurd in Zeeland. Waarbij een jongen van toen destijds 19 met zijn BMW een groep met fietsers aanreed. Het waren kinderen en twee begeleiders van een schoolkamp. En daarbij kwamen drie kinderen en de directeur van de school bij om het leven. Uiteindelijk bleek dat deze jongeman met zijn BMW regelmatig veel te hard reed. Hij was namelijk net voor het ongeluk ook nog een aantal keren geflitst. En hij maakte allemaal filmpjes voor social media waarop hij zichzelf aan het filmen was. En de snelheidsmeter van zijn auto, waarbij die regelmatig namelijk de snelheid zwaar overschreed. Ja, en toen gebeurde het ongeluk. Vandaag was de eerste zitting namelijk in zijn proces. Hij is inmiddels 20 jaar oud geworden. En wat ik dan niet begrijp, is dat deze man dus vrijgelaten is in afwachting voor de volgende zitting van zijn proces. Hoe kun je dat in godsnaam verkopen aan die ouders waar die kinderen van overleden zijn? Hoe krijg je dat voor elkaar? Kijk, ik kan niet in het hoofd van de rechter krijgen. Er zijn namelijk in Nederland ook gewoon regeltjes waar rechters zich aan moeten houden. Maar hoe krijg je het in godsnaam uitgelegd dat deze jongen in vrijheid zijn proces mag afwachten terwijl jouw kind is doodgereden? Ik kan daar met mijn pet niet bij.
1: Yeah. Let's take him back.

0: De kans dat deze man ooit vrij zou komen was niet zo groot. Maar na 13 jaar gingen toch de deuren van de gevangenis open. En stond hij weer op vrije voeten. En begon het echte leven weer voor Vibes Cartel. En dat pakt hij behoorlijk op, die handschoen. Want hij heeft een dik huis gekocht in Miami. Hij heeft zijn vrouw, althans zijn vriendin, ten huwelijk gevraagd. Dat wordt dus zijn vrouw. En hij brengt de ene naar de andere plaat uit. En hou je van Vibes Cartel, dan moet je zeker luisteren. Aanstaande zaterdag naar Vidi Geldum en Rockefeller Babe, Ben Balmiro en Ivan. Je hoort hem samen met Popkaan en Gaza Slim in Clarks hier op Galaxy. Daarvoor Wits the Kid met New Freezer. En The Game en 50 met een Galaxy throwback. En dat heet Love It or Hate It. Or Hate It and Love It, dat mag natuurlijk ook. Hey, blijf luisteren naar Galaxy. Zometeen komt deze banger eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. To the max.
2: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
1: Newsbomb in ice.
3: Is het niet de taak van de ouders om te zeggen van joh, je mag het, ja of nee?
4: Maar eerlijk, was jij zo'n braaf kind vroeger?
3: Jawel.
4: Ja?
3: Ja, ik wel.
4: Dus wanneer mama zegt, dat bed, wel niet al, dan ga je gewoon op tijd naar bed.
2: Kan het nog gekker?
1: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
5: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.

0: paar dagen geleden had ik het over deze plaat. Over het simpele feit dat ik eigenlijk helemaal niks georganiseerd had voor het geval dat bij mij een keer de einddatum gekomen is. Dat mijn laatste adem uitgeblazen wordt. Het licht definitief uitgaat. Ik het aardse voor het eeuwige verruil. Ik had zoiets van, weet je, naar mij de zon vloed. Ze zien maar wat ze met me doen. Ik zeg altijd, een litertje benzine en een doosje lucifer is genoeg om er vanaf te komen. En daar heb ik nogal wat reacties op gekregen. Ja, mensen die niet snappen namelijk dat ik niet, weet je, de einddatum georganiseerd heb. Als zijnde van, weet je, ik leg alvast even vast wie er allemaal mogen komen en vooral wie niet. Ik zeg gewoon, feestje op mijn graf, dat is prima. Hoewel ik liever gecremeerd wil worden, ik wil niet de grond in. Je hoorde de opposite en daarvoor fight met Cello Goedemor. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. In Rotterdam te ontvangen op 104.2 FM. In het Den Haag en omgeving op 95.6. In Groot-Amsterdam 95.7. In Noord-Holland op 95.4. In Almere, in Gouda, het Groene Hart en in Hilversum op 95.9. En natuurlijk overal in Nederland te ontvangen via DAB+. Of online digitaal via onze gratis te downloaden app. En die vind je in de App Store en de Google Play Store. En tot zover. Verder huishoudelijke mededelingen. Tijd voor muziek. Ik heb zometeen Mac Miller voor je met Cinderella, een nieuwe single. Maar eerst Kevin Gates. Hier is Kino One.
1: This is Boss B on Galaxy.

0: Mac Miller, ook niet meer onder ons. Het aardse voor het eeuwige verruild, al dan niet geheel vrijwillig. Samen met Ty Dolla Sign en Cinderella. Later, die staat in de Airplay Top 20. En postuum brengt deze meneer nog steeds platen uit. Althans, hij zelf niet, maar ik denk zijn platenlabel. In 2020 kwam namelijk zijn eerste postume album uit. Dat heette Circles. En in 2025, bijna 7 jaar na zijn overlijden, kwam zijn tweede album uit. Hij brengt ook mixtapes uit. En natuurlijk een single zoals deze, Cinderella. Mac Miller dus. En Ty Dolla Sign hier op Galaxy. En daarvoor Kevin Gates met No One. Hey, zometeen na 6 begin van je vrije avond. Die gaan we inzetten met veel harde bangers natuurlijk. Wil je zelf een banger toevoegen aan onze playlist, dan is dat altijd mogelijk. Laat het even weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Zometeen heb ik nog 7 Streeter voor je met I Like It. Maar eerst Dior en Christian D. 1 plus 1.
1: Hallo? Ja.

0: Yeah.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
1: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 6 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammed Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
10: Sugar.
11: Wat is er gebeurd?
12: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Soar en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu, in de bioscoop.
1: We are...
13: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
16: This is where the biggest stars come to play.
17: Everybody. Turn it up.
16: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
18: Ja, ik kan me voorstellen dat je er lang naar uitgekeken hebt. Vandaag werd je achter glas op je kantoor, buitenkijkend naar mensen die lekker nog van de zon aan het genieten zijn. Maar dames en heren, jongens en meisjes, hier komt hij dan, je vrije woensdagavond. Dus laat dat komen.

0: Door de Dan Tolliver en Rema met Second Hand. En daarvoor Jonna Vreese met Panna hier op Galaxy. En zo zijn we begonnen aan je vrije woensdagavond. Ja, het is alweer woensdag, de tijd gaat sneller. Het tikt maar door, het tikt maar door. Je kan je alweer bijna opgemaken voor het weekend. Voor je het weet vallen de eerste sneeuwvlokken in Nederland. Maar goed, er moet eerst nog een kleine nazomer aankomen. Ik heb je het vorige uur al verteld. De barbecue nog even niet in de schuur mag. Want die heb je misschien van het weekend nog nodig. Want de middagtemperaturen die gaan oplopen tot boven de 20 graden Celsius. Geniet ervan zolang het kan, zou ik zeggen. Katje belooft nog even te vertellen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren op Galaxy. Straks na 7 uur.
1: De Katje en DNA Hotline.
0: De Katje en DNA Hotline Show. Ook dan staan de lijnen open op 085-029-4x2. Vanaf 9 uur hoor je Marvin Banda en zijn hele bende in een nieuwe aflevering van Vibes. En vanaf 11 uur neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G. Donneurs waar. En zij stoomt ze klaar voor een nacht met werken of misschien wel een nacht gewoon met slapen. Dat kan natuurlijk ook, of andere activiteiten. Maar daar wil ik me dan eventjes niet over uitlaten. Dat is wat er vanavond gaat gebeuren. En tot 7 uur hier nog, Busby. Dit kwam er binnen via 085-029-4x2 of we 50 konden draaien met EO Technology. Komt-ie aan.
2: More music you came for. Black. Boss B is back on.
3: Keep you coming back.
2: Here on Galaxy Radio.

Where's the MC en Bees and Honey? We grepen nog even terug naar de zomer van vorig jaar. Je hoorde Show Me Love en daarvoor 50 en AO Technology. Ja, en als één schaap over de dam is, dan volgen er waarschijnlijk meer. Want ik kreeg een appje binnen van Patrick. Die zegt, als je toch oude pokkels aan het draaien bent, kun je dan een keer de monster draaien van M&M. Natuurlijk. Your home for hip-hop. We are Galaxy Radio.

0: Revel in A, Love Me Not, daarvoor Gunna met Who's Gonna Fuck the Night. Een M&M op verzoek voor Patrick, je hoorde de Monster. Zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: talk is cheap, motherfucker.
1: D-Mix hoorde je en Rough Riders Anthem. En daarvoor de nieuwe single van Victoni, die heette Slick. Af en toe krijg je van die leuke vragen binnen. Hè? Mensen die zijn dan super geïnteresseerd in wat je aan het doen bent. Hoe kan ik radio-dj worden? En deze vraag is ook wel leuk. Wat moet je doen als je heel nodig moet plassen, maar je plaat is bijna afgelopen? Nou, dat is niet zo heel moeilijk, want tegenwoordig is het natuurlijk allemaal computer. Hè? We draaien niet meer echt fysieke platen. Dat gebeurde vroeger wel, maar tegenwoordig kijken we alleen nog maar naar computerschermen. En zo gaat alles automatisch. Althans, een gedeelte gaat automatisch. Maar vroeger, hè? Vroeger, toen alles beter was. En vooral in de tijd dat ik nog in een discotheek draaide, als je dan moest plassen, dat was heel vervelend namelijk. Want dan moest je gewoon een extra lange versie van een bepaalde plaat opzetten. Dan had je net een minuut of zes om door die hele volle zaal te gaan, die rij voorbij bij de wc's. Van hallo, ik ben DJ, ik heb haast, ik moet plassen. En mijn plaat is bijna afgelopen. En dan eventjes gewoon, weet je, de volle druk erop, turbostraal. En dan maar hopen dat je op tijd er terug was. Nou, dan denk je dat je hard kan plassen, maar dat is niet zo.
2: Wijsheden waar je geen donder aan hebt.
3: Maar wel leuk om te weten.
1: Want weet je wie echt hard kan plassen? Dat is namelijk een olifant. Die krijgt er in 20 seconden 18 liter uitgeperst.

0: Door de clips en Ace Trumpet. Daarvoor Dior een kans met No Games. En Fresh en KM met Bare Minimum. Zometeen op Galaxy na 7 uur. De Cartier en DNA show met Hoe kan het ook anders? Cartier en DNA, de fans die staan al klaar. Yeah! Nog meer fans in de rij. Want dat zijn namelijk de fans van Marvin. Hè? Marvin, ja. En vanavond sluiten we de dag natuurlijk af met Rosa G in Rosa's World. Ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur.
1: Get ready, ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.
0: En ik ga je achterlaten met Drake. Zijn nieuwe single heet Whisper My Name. Fijne woensdagavond. Tot morgen. Hoi.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Een dag na de terugkeer van Hives hebben zich al 250.000 mensen aangemeld voor een profiel, dat meldt eigenaar Mediahuis. Door de grote toestroom is zelfs een wachtlijst ontstaan. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen geleidelijk toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives keerde gisteren terug, 13 jaar na het verdwijnen van het platform. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
9: We are...
11: Hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.

0: luistert naar Ira Star Tornado.
1: 9 uur vanavond. De Car J en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: Inderdaad, ja. Welkom bij de Car J en DNA's hotline op Galaxy Radio. Hier bespreken wij situaties waar jij misschien middenin zit. Hè? Waarvan je soms denkt, ben ik nou gek? Of is dit nou gewoon eigenlijk super raar? Nou, dit is dus de show waar je al je vragen kan stellen over relaties, vriendschappen, werk, geld, social media. Eigenlijk alles waar je normaal gesproken even over moet bellen met je beste vriend of vrienden. Maar vandaag zijn wij dat natuurlijk. Hey Dena.
2: Ja, zeker, er. Zeker. Hey, die koptelefoon voelt nieuw, man.
0: Ja, het voelt een beetje nieuw om de oor, inderdaad.
2: Ja, ja, ja, heerlijk, heerlijk.
0: Hey, we hebben net iets gehoord in het nieuws van Galaxy Radio. Namelijk, Hives komt terug. Daar gaan we het ook zo meteen over hebben.
2: Hives is terug.
0: Hives is al terug.
2: Ja, ja, ja, ja. Ik zag mensen hebben accounts gemaakt al.
0: Oké, daar gaan we het zo meteen meer over hebben. Maar de vraag van vandaag is ook, zou jij eigenlijk opnieuw op Hives gaan als het dus vandaag weer helemaal populair wordt? Nou, dat is de vraag die wij zo meteen gaan beantwoorden. We hebben natuurlijk, want het is de hotline, een paar vragen, want we zijn ook live via TikTok. Jouw TikTok?
2: Ja, ja, je kan me checken op TikTok. DARAALDNA. Ik herhaal het. DARAALDNA.
0: Je moest even je ogen slijten om te kijken of je het goed spelde.
2: Maar ze zien mij niet. Ze zien mij. Dankjewel voor de snitching. Maar ja, je kan me ook vragen stellen via daar. Of je kan inbellen. Of een bericht sturen op de DM.
0: En de eerste vraag is al binnen, DNA. Wat was de eerste vraag?
2: Iemand zei, ik vind een jongen leuk, maar hij zit in de vierde klas. En ik zit zelf in de tweede klas.
0: Oké, er is maar één vraag. Is die jongen 18 plus, ja of nee? Dus we moeten even, we hebben meer context nodig. Is hij meerderjarig? Ben jij natuurlijk minderjarig? Waarschijnlijk wel. Laat het ons weten en dan krijg jij zo meteen het antwoord op deze vraag. Je gaat luisteren naar Trobi, K.A.J. Lauren. Hoog.

0: heerlijke track voor de woensdagmiddag. Of dan moet ik zeggen avond. Party next door. Drake Yebba met Die Trying op Galaxy Radio.
1: This is RJ playing the biggest tracks on Galaxy Radio.
0: En over de biggest tracks gesproken, zometeen Bad Bunny en ook Young Thug Ghana met Ski. Maar eerst even over Hyves, want DNA Hyves is dus helemaal terug.
2: Ja, geen idee. Man.
0: Krabbels, profielen en die hele nostalgische internetwij. Maar daar heb je nooit Hyves gehad.
2: Ik ben 20, man.
0: Hoe oud was je? Hoe lang geleden is Hyves gehad?
2: Hyves is in 2004 opgestaan of zo.
0: Oeh.
2: En in 2010 was het weer Loesoe, zeg maar.
0: Ah.
2: Toen was ik 5, maar toen had ik geen Hyves.
0: Gelukkig.
2: Nee. Ja. Jij wel?
0: Ja, ik had wel Hyves, ja. Ik heb Hyves gehad. En ik moet je eerlijk zeggen, het was een van de lauwste apps die ik in mijn leven heb meegemaakt. Samen met Vines. Vines was ook een hele lauwe app. Maar ergens is
2: het wel... Dan maken jullie memes, toch?
0: Nou, het is eigenlijk de voorganger van TikTok.
2: Dan maken jullie sketches.
0: Ja, sketches. Het lijkt op TikTok. TikTok is eigenlijk een beetje daardoor ontstaan, denk ik.
2: Ja, ja,
0: en heel
2: ja.
0: veel YouTubers zijn daardoor ook heel groot geworden. Maar je had dus ook Hyves. En dat was eigenlijk een pagina net zoals jouw Facebook of / Instagram, kan je zeggen. En daar kon je gewoon, ja, voor mij na mijn doen, meid erop fixen. Dat is eigenlijk wat ik voornamelijk deed op Hyves.
2: Ja, was het makkelijker daar?
0: Ja, makkelijker. Het was gewoon wat het was. Het was wat we hadden, bro.
2: Hyves is met die dansende banaan, toch?
0: Dat weet ik niet. Maar goed.
2: Je wil die emoji, zeg maar.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik heb nooit gelet op de emoji, bro. Ik weet alleen, ik had Hyves en ik fixte mij iets. Dat is het enige wat ik had. Maar in ieder geval. Nu heb je dus TikTok, Instagram, Snapchat, Be Real. En ondertussen, nou ja, weet je soms ook niet meer waar je iets hebt gepost. Maar je hebt dus nu ook Hyves. Mijn vraag is, ik weet niet of je dat hebt opgezocht, DNA. Mm-hmm. Dat account die je ooit had, bestaat die nog steeds?
2: Ik heb dat nooit opgezocht, want ik heb geen account gehad.
0: Nou, jij moet de show voorbereiden, dus het lijkt mij wel dat je dat moet gaan zoeken.
2: Nou, ik weet wel dat het bij... Ik heb wel op TikTok voorbij zien komen. Het account bestaat nog steeds.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Hey, maar dat is wel de moeite waard om te checken, man. Misschien een paar oude dingen daar in de sloot halen.
2: Voor jou, ja. Weet ik niet.
0: Nou, mis jij die tijd waar je in social media nog wat persoonlijker en minder openbaar voelde? En wat zou jij absoluut terug willen zien van Hyves?
2: Ik heb een paar vragen aan jou ook.
0: Nou, vertel.
2: Je hebt een paar meiden gefixt via daar, toch?
0: Ja, tuurlijk.
2: Weet jij of je nog steeds een soort van contact hebt met mensen vanuit toen? Niet per se met mij... Met dingen, zeg maar je snapt wat ik bedoel, toch?
0: Ja, maar dat is toch de bedoeling waarom het terugkomt? Het lijkt mij dat je al je berichten nog hebt, toch?
2: Nee, maar heb jij nu nog, zeg maar...
0: Contact met mensen die ik ken?
2: Dat je ziet dat mensen soms shit liken, of...
0: Wat, van die tijd bedoel je?
2: Ja. Van de meid die je vandaar hebt gefixt.
0: Ja.
2: Hoe de fuck werkt dat eigenlijk?
0: Ja, ik weet niet meer hoe Hyves werkte precies, maar...
2: Nee, maar je weet wel, wat was jouw mo, zeg maar? Ging je berichten, ging je daarna met ze op date, of wat was die tori?
0: Volgens mij kon je gewoon openlijk berichten sturen naar elkaar, maar je kon ook, zeg maar, naar de DM's gaan.
2: Ja,
0: je
2: daar
0: toch?
2: Was jij.
0: En daar ben jij niet daar op Snapchat. Ja, dat
2: nee,
0: is
2: daar ben ik niet meer.
0: Niet meer, maar dat is wel waar we zijn, toch? Zeg maar, als je dingen...
2: Ja, maar dat is nu, toch?
0: Ja.
2: Maar nu, misschien klink ik heel erg... Als je ging afspreken en zo, toch? Je had wel gewoon een telefoonnummer uitgewisseld.
0: Ja, natuurlijk. We gaan toch niet alleen op Hyves praten.
2: Weet ik niet. Misschien was dat jouw toren, toch?
0: Nee, je belde gewoon natuurlijk wel. Kijk, het idee van Hyves was, fix het nummer van de meid.
2: Okay, ja.
0: En eenmaal je dat nummer hebt, laat je natuurlijk lukken wat je moet laten lukken, snap je?
2: Ja, maar dat snap ik een beetje meer. En wat zou jij absoluut terug willen zien van Hyves?
0: Nou ja, ik zeg je eerlijk, ik vind het heel apart dat Hyves terug is. En wat ik eigenlijk terug zou willen zien van Hyves is simpelweg de berichten die ik had, de contacten die ik nog had. Als dat nog bestaat met de foto's, dat zou heel lauw zijn. Ik bedoel, stel je voor, je had gewoon een mapje met foto's van 10 jaar geleden. Zou je toch ook wel willen zien?
2: Ja.
0: Nou, dat is het enige wat ik... Maar ik ga niet weer Hyves aanmaken en weer meids erop lopen fixen, man.
2: Eerlijk.
0: Kijk.
2: Eerlijk, ga je dat niet doen?
0: Nee, want ik heb een meid.
2: Oké, ik hoor je.
0: Hyves een plan? Willen ze echt overwinnen van TikTok en Instagram?
2: Ik ben super benieuwd, man.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Dus ja, ik weet het niet. Maar als jij je Hyves-account nog wilt laten aanmaken, ben ik heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het ons weten via de WhatsApp van Galaxy Radio 085-029-4x2 of via DNA. Naar Real DNA.
2: Op TikTok. En daar kan je nog iets moois doen.
0: Nou, wat dan?
2: New Wave kaartjes winnen.
0: Oh, zo. Nou, genoeg reden om te volgen. Naar Real DNA. Yeah. Yeah.

0: Bad Bunny, Yonaguni, zometeen Dave, Thames, Raindance, Galaxy Radio, Kartje en Dela's Hotline. En we hebben de lijntjes binnen hoor, hallo, ze zijn open. Ja, DNA, het is het moment van de waarheid, toch?
1: Ja, ja, het is het moment. The moment of truth.
2: Kartje en DNA Hotline.
0: Moest ik even doen, toch?
1: Mooi.
0: Inderdaad, ja.
1: En genoeg nostalgie, het is tijd voor de hotline.
0: Ja, inderdaad, ja. Hey, er zijn net vragen binnengekomen via jouw TikTok, volgens mij, DNA. Een van de vragen is, iemand die zit in de tweede klas, een meisje neem ik aan.
1: Ja.
0: En,
1: ik weet niet waarom je dat aanneemt, maar ja.
0: Oké, nou ja, goed. Denk ik wel. En zij vindt iemand leuk van de vierde klas of andersom?
1: Nee, zij vindt iemand leuk uit de vierde klas.
0: Oh, zij vindt iemand leuk van de vierde klas.
1: Ja.
0: Maar wat is de vraag?
1: Wat moet ze doen?
0: Wat moet zij doen?
1: Ja. Maar ik heb een beetje te weinig context. Dus diegene is ook niet meer in de live, anders had ik wel die paar vragen gesteld.
0: Ik dacht dat de vraag was, kan dat?
1: Waarom zou dat niet kunnen?
0: Nou ja, als die jongen meerderjarig is, lijkt het mij moeilijk, maar...
1: Ja, oké.
0: Ik vind 17 en 13 ook wel een beetje raar, dus...
1: Vind ik een beetje raar.
0: Maar hoe oud ben je als je in de tweede bent? 15, denk ik?
1: Nee, dat ben je niet. Ik was 11 naar de eerste, 13, denk ik.
0: Oké, 12, 13.
1: Kijk, 15 en 13. Dat zou in de theorie zou dat kunnen.
0: Oké, nou, luister. Van haar kant... En ik was ook toen in de tweede. Kijk je natuurlijk altijd naar de oudere mensen, toch? Hè?
1: Ja.
0: De bovenbouw, de mensen die zeg maar...
1: Ja, kan ik mee begrijpen.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dus ik snap van haar kant dat zij iemand leuk vindt die in de vierde zit.
1: Geloof me, hij kijkt niet naar haar.
0: Hij kijkt niet naar jou.
1: Nee, maar hij kijkt niet naar jou, man.
0: Hoop ik.
1: Ja, hij kijkt niet naar jou.
0: Hoop ik. Ik hoop dat hij niet naar jou kijkt. Dat zal heel raar zijn als hij naar jou kijkt.
1: Ja,
0: hallo.
1: Maar bedoelt ze de tweede van de middelbare of van de mbo, zeg maar?
0: Ja, ik denk middelbare. Nee, okay, what the fuck, man. Mbo.
1: Die gaat maar tot drie.
0: Bro, mbo is gewoon, leef je leven, man.
1: Nee,
0: als je wilt gaan met iemand van 50, ga met iemand van 50.
1: Ik zou het een beetje heel raar vinden als diegene, ja. Maar we hebben nog meer vragen.
0: Ja, vertel.
1: Ik heb een vriend met wie ik al jaren omga.
0: Ja.
1: Alleen merk ik vaker dat ik diegene... Dat ik degene ben die contact zoekt.
0: Oh.
1: Als ik niet app, hoor ik eigenlijk niks. Ik wil niet needy overkomen, maar ik vind het ook irritant dat het altijd van mijn kant moet komen.
0: Mhm. Ja.
1: Dat is fucked up.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, wat kan ik erop zeggen? Ja,
1: Wanneer weet je eigenlijk dat er vriendschap van eenrichtingsverkeer is?
0: Wanneer gebeurt wat jij nu meemaakt?
1: Maar moet diegene daar wat van zeggen of gewoon stoppen met moeite doen en kijken of die aan persoon terugkomt?
0: Kijk, je kan altijd een gesprek starten en kijken waar het naartoe gaat. Als diegene daar laat zien, want ik heb geen aandacht voor jou of ik heb geen respect of geen tijd voor je, dan heb je daar al je antwoord.
1: Ja.
0: Maar het is belangrijk om daar zo snel mogelijk achter te komen, zodat jij voor jezelf een eind kan maken aan dit of misschien wel het idee hebt om door te gaan.
1: Hoe lang zou je zelf doorgaan met contact zoeken voordat je denkt van, ja, fuck this shit?
0: Ja, maar ze spreken wel af, toch? Want als zij niet appt, hoort ze niks. Oh ja, het is alleen via appen.
1: Ja.
0: Ja, luister, als we het niet afspreken binnen 3 weken, dan weet ik toch al wel weer wat het is.
1: Op donderen dan, joh.
0: Ja, 3 weken niet zien elkaar. Ja, we praten 3 weken op de app. Ik weet, je bent met een andere guy, man. Wat is dit, man?
1: Nee, het is gewoon een vriend.
0: Ah, Mattie. Ja. Ah, ik heb een vriend. Ah, het is gewoon een Mattie.
1: Ja.
0: Ja, soms hebben mensen bepaalde fases. Soms zijn mensen gewoon bezig met andere dingen, toch? Kan ook.
1: Ja, weet je wat je kan doen bijvoorbeeld? Je kan mijn TikTok liken, want als je mijn TikTok liked en ik zit op 10.000 likes, geef ik een nieuw wavekaartje weg, samen met jou.
0: Oh jee.
1: Dus tikken delen, je kan me volgen. D-A-R-E-A-L-D-N-A.
0: Is dat wat je wilde meedelen of moet ik weer muziek gaan draaien?
1: Ja, doe maar.
0: Oké, de hotline is alweer klaar. Nou, misschien zometeen meer vragen. Dave Thames, Raindance.

0: nice.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
3: We are here!
2: This is what you missed on We In Here.
4: En je was bekend om de drie keer winnen achter elkaar. En nu ben je bekend onder, je heet al, being the doo-doo girl.
5: Ik heb er eigenlijk niks aan toe.
6: Nee, het moet er nog eens bij komen dat je er wat over...
4: Nee, maar ik kan het goed begrijpen hoor.
2: We In Here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill.

0: Want Vidic Jaden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidic Jaden anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: Galaxy Radio.
2: This is what your favorite station sounds like.

0: Lil Wayne.
1: This is Cartier on Galaxy Radio.
0: Ja, zoals je weet doen ik en DNA altijd nieuwe artiesten en platform aanbieden. En we hebben zo ook een nieuwe artiest hier in de live. Hij is aan de telefoon. Hallo.
2: Yo.
0: Hallo, wie heb ik aan de lijn?
2: Emiri, bro.
0: Hey, hallo Emiri. Hallo. Nou, voor de mensen die jou niet kennen, wie is Emiri?
2: Nou, ik ben 6. Niet 6, man. Ik ben 17 jaar.
0: Ja.
2: Ik ben een artiest. Ik hou heel erg van muziek, al heel mijn leven.
0: Uh-huh.
2: En sinds 3 jaar geleden maak ik nu mijn eigen muziek. En dat wil ik aan iedereen dus laten zien.
0: Ja, je maakt dus je eigen muziek, maar je maakt geen Nederlandstalige muziek, toch? Je maakt Engelstalige muziek.
2: Engelstalig, ja.
0: Engelstalig, inderdaad. En wie heb je producers achter jou? Maak je je eigen beat?
2: Voor dit specifiek liedje die ik jullie ga laten zien, wel. Dat is een vriend van mij, maar de rest van mijn liedjes niet, man.
0: De rest van jouw liedjes niet? Als in je haalt de beat van internet dan?
2: Ja.
0: Oh, oké, maar voor deze heb je wel een productie van een vriend van je.
2: Ja, man.
0: En Miri, wat is de droom? Waar zie je jezelf over 5 jaar?
2: Hopelijk beroemd over heel de wereld natuurlijk, dat is de droom.
0: Ja.
2: Maar we moeten gewoon zien waar het ons neemt, weet je.
0: Nou, zullen we even jouw track even draaien?
3: Pas.
2: Yes.
0: Blijf even aan de lijn, mute even jezelf, ik draai even dat nummer. Mensen mogen laten weten wat jullie ervan vinden via 085-029, 4x2 de Galaxy WhatsApp. Of via de Real DNA, of daar Real DNA, is een TikTok waar iedereen live is en ook jij en Miri volgens mij. Je kijkt ook vanaf daar, toch?
2: Ja, man.
0: Oké, nou goed. Ik ga het nummer draaien. Hoe heet dat nummer?
2: Rex.
0: Rex.
2: Oh ja.

0: Je luistert naar Rex
1: van Emiri,
0: die nu live hier in de call is. Ja, Emiri, geweldige track, mag gezegd worden.
1: Ja, heel hard.
2: Dit is Dankjewel, de Scar J en DNA Show hier op Galaxy Radio.
0: Ja, Emiri, hoe lang ben je bezig? 3 jaar, zeg je, hè?
3: Ja, bijna 3 jaar. Bijna 3 jaar.
0: Mag ik jou iets eerlijks vragen?
3: Yes.
0: Hier zit geen AI in, toch, Emiri?
3: Nee, 100% niet.
0: Dan moet ik je eerlijk zeggen dat dit nummer echt van hoge kwaliteit klinkt. En ik ben ook benieuwd, hoe kom je aan dat niet-Nederlandstalige accent? Jouw Engels klinkt gewoon echt als een 9, man.
1: Als een wat?
0: Als een 9, nummer 9. Yo,
1: Dela. Hij dacht dat ook. Nee, hij dacht dat ook. Heerlijk, Emiri, hoorde je wat ik hoorde?
0: Kom op, jongens. Ik zei als een 9 van 10. Ja? Niet als een 9 van wit en blank en donker en zwart en rot en als Piet en als... Nee, gewoon... Wow.
1: Als jij.
0: Wow, DNA. Rustig aan. Oké. Okay. Maar Emiri, hoe klinkt jouw Engels zo goed? Dat was eigenlijk de vraag.
3: Ja, mijn moeder, zij praat het... Terwijl ik aan het opgroeien was, praatte zij altijd Turks, Nederlands en Engels door elkaar heen.
0: Dus je bent
3: en
0: Turks?
3: En mijn hele familie praat ook.
1: Je heet Emiri.
3: Ja, ik ben half Turks, half India.
1: Is je naam Emir?
0: Wat? Je bent half Turks, half India?
3: Ja, man.
0: En India. Dit is de muziek die je maakt?
3: Ja, man.
0: Wow.
1: Ik had wat anders verwacht.
0: Nee, niet ben je racistisch. Wat had je verwacht?
1: Nee,
0: shit! Wow. Nou, Emiri, dit is jouw moment op de radio, hoor.
1: Jongen.
0: Shout-out naar jou, Emiri. Kijk, 3 jaar geleden hoorde ik al van jou natuurlijk, want ik werkte bij een andere radiozender.
3: Ja, man.
0: Toen had ik al een nummer van je gedraaid, was ik al echt onderin... Of ja, ik was echt impressed door wat je maakt. Maar het lijkt inderdaad alsof jouw niveau is verhoogd, Emiri.
3: Ja. Dankjewel, man.
0: Over 2 jaar op de grote stage.
3: Hopelijk.
0: Nou, we gaan het laten lukken. En mocht je nog meer nummers hebben, laat het altijd weten aan ons. Zoals je weet heb je hier altijd een podium. Ik wil je bedanken en ik wens je een hele fijne middag, broski.
3: Jij ook, bro.
0: Lobby! Ja, je gaat nu even luisteren naar Frenna, Odeo, Wizkid, Coca Body. Maar als jij DNA volgt via TheRealDNA op zijn TikTok, dan kan jij kaartjes winnen.
1: Voor onder andere Frenna. En voor andere jij. Want wil jij naar New Wave gaan, volg mij op TikTok. DARALDNA. En wie weet ben jij de kaartjes.

0: zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei dat ja, daar word je mooi van. Period.
1: Galaxy.radio. Your favorite hip-hop.
2: Hip-hop.
1: En R&B.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. Het kabinet wil voorlopig niet adviseren om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben voor noodsituaties. Het officiële advies blijft dus 3 dagen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eerst onderzoeken of supermarkten en distributiecentra na die 3 dagen een grotere rol kunnen spelen bij de voedselvoorziening. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
6: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here!
7: Cause I said so.
8: This is Galaxy Radio.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
11: Hij is aannemer, veel stress.
10: De man die door iedereen wordt begeerd.
11: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
10: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Wat was je van plan dan?
11: We praten thuis, oké.
10: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Nu in de bioscoop.
1: We are.
16: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.

0: Molly and Tyla.
1: Hey, what's up? I'm Molly.
2: Hey, it's Tyla.

0: zeker dat op de woensdagavond Mali en Tyla met Body Go. Zometeen meer muziek van Katnef Dior en opnieuw muziek van Farici Mamacita. Maar eerst hebben wij een winnaar aan de lijn.
1: Oeh.
0: Hallo, hallo, wie heb ik aan de lijn?
2: Hallo, goedenavond, u spreekt met Martin.
0: U spreekt zo.
2: Oh, ja, sorry.
0: Maakt niet uit, het was je eerste keer radio zeker.
2: Ja man.
0: Nou, Martin. Martin?
1: Martin.
0: Martin.
2: Nee. Niet luisteren naar hem. Martin.
0: Martin. Wat is jouw afkomst, Martin?
2: Ik ben Afghaans.
0: Afghaans? Dat is een hele mooie naam namelijk. Nog nooit van gehoord.
2: Dankjewel.
0: Ja, mag gezegd worden.
1: En hoe lang ben je in Nederland?
0: Oh, nee, what the fuck? Wat is dat voor vraag?
1: Dat is gewoon een normale vraag.
0: Ja, dat is geen normale vraag, bro.
2: 17, 18 jaar.
1: Ja, toch? Zie je?
0: Oké. Hoe oud ben je?
2: 17, 18.
1: Ik ben 19.
0: Ja, dus.
1: Dat is toch een normale vraag?
0: Hij is dus in Nederlands is hij 1 is. Ja. Waarom zou je zoiets vragen aan iemand?
2: Ongeveer
0: 2. Yo, what the fuck. Oké. Martin, de reden waarom jij belt, je hebt namelijk iets gewonnen. Wat heb jij gewonnen?
2: Ja, wat zou het zijn?
0: Wat zou het zijn? Zou het misschien zijn een kaartje richting New Wave?
2: Wat?
0: Nou, doe nou niet. Deze Martin, man. Nu ga ik je gewoon Martin noemen, Ali. Je weet donders goed dat je dat hebt gewonnen.
1: Bro, je was aan het lijken in die lijken.
0: Ja. Je was aan het lijken in die lijken.
2: We zijn aan het zweten, jongen.
0: Ja, serieus? Ja, je bent inderdaad geloot en je kwam uit als de winnaar. 10.000 likes in DNA's en TikTok. Nou ja, bij deze ga ik je dus zien bij New Wave.
2: Yes, dankjewel. Grote shout-out naar de Real DNA.
1: Dankjewel.
2: TikTok en op Insta.
0: En fuck mij.
2: Grote shout-out naar New Wave. Nee, ik was
0: bezig. Je was al bezig, ja toch?
2: Ik was bezig. Je onderweg me. Shout-out naar Cartier. Shout-out naar Martin.
1: Okay.
0: Okay,
1: en we houden contact en dan gaan we de kaartje naar je opsturen.
0: Maar heb je een dag naar. Heb je een voorkeur qua dag?
2: Ik zeg heel eerlijk, ik weet niet eens op welke datum het gaat.
0: Nou, geen zorgen, we gaan het normaal in orde maken. Maar het zijn er wel 8.
2: Ja, ik moet nog even kijken.
0: Okay,
2: shit.
0: Ja. Nou, kijk even op internet, we houden contact, Martin. Ik wil jou bedanken en ik wens jou een hele fijne middag.
2: Yes, is goed. Jullie
0: Lobby
2: ook Broski. Heel erg bedankt.
0: Is cool.
2: Dankjewel, fijne
0: Lobby.
2: Avond.
1: Peace.
0: Ja, je hoort het inderdaad. Wil jij New Wave kaartjes winnen? Volg dan daar Real DNA.
1: Nee,
0: ja.
1: Nu moeten ze ons volgen.
0: Oh ja, inderdaad. Wat is het ook alweer DNA? Zeg het maar.
1: Cartier.dna.show op Instagram. En dan kan je nog een kaartje voor New Wave winnen.
0: Cartier, met een Z aan het eind.
1: En met de C.
0: Ja, oké. Cartiez.dna.show op
1: en
0: Instagram.
1: En wat kan je dan?
0: Dan kan je een kaartje winnen voor New Wave.
1: Even snel.
0: Een dag naar keuze. Ja. Ik heb nieuwe muziek van Farici. Mamacita. Lekker dansen op de woensdagavond.

0: Caro, Ronnie Flex met Voodoo op Galaxy Radio. Nou, even een trigger warning en een disclaimer, maar dit is een berichtje die ik heb gezien op Threads van een dame. En nou ja, zoals je weet gaan mensen best wel los op Threads. Dus ik dacht, we gaan de vraag hier beantwoorden bij Cartier en DNA's Hotline.
1: Ja.
0: Even kijken, we hebben ook een goede vriend bij ons, Sergio.
2: Yo, what up, what up, what up.
0: Goedemiddag of goedenavond zelfs.
2: Avond al.
0: Ja, soms zie ik even de zon niet meer en de maan niet meer. Oké, we kwamen dus op Threads een berichtje tegen, jij eigenlijk, DNA.
1: Ja, en ik dacht, what the fuck, hier moeten we het wel over hebben.
0: Ja, nou, dit is eigenlijk wel dit, hè.
3: En dan nu, in de Cartier en DNA Show. Ladies and gentlemen. De vraag die niemand durft te stellen.
0: Ja. En wat een vraag, zeg.
1: Een meisje schrijft... Een jongen wil haar meenemen, dat een jongen haar wil meenemen op date. Uh-huh. Maar ze heeft het gevoel dat hij haar misschien gaat aanranden.
0: What the fuck?
1: Ze wil absoluut niet met hem afspreken. En tegelijkertijd in hetzelfde bericht zegt ze dat ze verliefd is op iemand die ze nog nooit in het echt heeft gezien.
0: What the fuck?
1: En ze vraagt dus eigenlijk, hoe wijs ik deze guy af zonder dat ik gemeen overkom?
0: Oké. Dus ze is niet verliefd op deze guy. Dat lijkt mij niet, toch?
1: Nee, denk ik niet.
0: Nee, dat lijkt mij inderdaad wel niet, nee.
1: Nou, waarom? Daarom... Ik heb een paar vragen hierover.
0: Nou, vertel.
1: Hoe de fuck krijg je het gevoel dat iemand jou wil aanranden?
0: Yo, man! Ja,
2: dan zou je toch überhaupt niet eens contact willen hebben met iemand?
1: Ja.
0: Nou ja, het is via Threads toch? Of,
1: ja, het is via Threads heb ik het gezien.
0: Dus deze jongen heeft via Threads dit meisje gevraagd? Of ik snap het niet.
1: Ja, ik heb het, zeg maar, ik ga het letterlijk voorlezen, ja?
0: Ja.
1: Even kijken, ik heb het hier. Zo een jongen wilt mij Mimi XX zegt... Het is openbaar.
0: Je moet de bron hebben. Ja.
1: Zo een jongen wilt mij meenemen op date,
0: ja.
1: Maar ik heb het gevoel dat hij me gaat aanranden en ik wil hem niet. Hoe wijs ik die engert af zonder faya te zijn?
0: Okay,
1: op het moment dat iemand jou wil aanranden, mag je faya zijn.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Sowieso,
0: ja,
1: laten we dat
0: voorop. Ja, inderdaad. Als je het gevoel hebt dat hij je gaat aanranden, mag je faya zijn. Maar ik wil wel weten, waarom de fuck heb je dat gevoel? Is het om hoe hij eruit ziet? Want dat zou crazy zijn.
1: Ja, dat zou gek zijn. Ik heb nu al iemand in mijn hoofd dat ik denk van...
0: Ja, ik weet niet of het via Threads is. Hij wil haar gewoon meenemen op date.
2: Ja.
0: Misschien is dat via Instagram. Misschien kent ze hem en weet ze verhalen over deze persoon.
1: Dat hij een harasser is.
0: Maar als je hem... Ja, nou ja.
2: Shit.
0: Het is niet grappig, Dina. Het is niet grappig.
1: Ik wou al zeggen, man.
0: Yo, het is niet grappig, man.
1: Het is niet grappig.
0: Waarom zie ik je lachen dan?
2: Deze meid durft niet meer naar buiten.
0: Yo, dit is een wilde ass vraag. Ja. Gelukkig is het ook van een meid.
1: Het is een wilde allegation. Jij gaat me aanranden.
0: Yo! Dus ik wil niet met jou op date.
1: Nee. Oh, je bent een Engert, man. Ik heb het gevoel dat jij mij wil aanranden, Engert.
0: Nou goed, even serieus. Test het uit. Ik zou gewoon normaal zeggen van ja, nee, ik heb geen interesse. En aan de hand daarvan, aan zijn reactie... Yo, wat dacht je dat ik zei?
1: Test het uit.
0: Ja, nee.
1: Wordt aangegaan.
0: Nee, dat is niet... Yo, stop.
1: Nee,
0: stop,
1: weet je wat ik denk? Ik denk, we gaan oprecht. Je hoeft niet faya te zijn. Je mag faya zijn. Je hebt het gevoel dat je onveilig bent.
2: Yeah.
1: En in een onveilige situatie, het enige wat je kan doen is jezelf verdedigen. Zeg gewoon, nee, ik wil niet, Engert. Want je hebt hem al faya gezet op Threads. Hij weet dat het over hem gaat.
0: Ja, maar niemand anders weet dat het over hem gaat, dus ja, goed.
1: Ja, kan wel drie mensen.
0: Maar ze zijn wel in hetzelfde bericht. Wacht, in hetzelfde bericht zegt ze wel dat ze verliefd is op iemand die ze nog nooit heeft gezien. Dus misschien denkt degene die de aanrander is, dat hij diegene is.
2: Oeh,
0: ze speelt hem slim, hè?
1: Misschien is zij wel verliefd op de aanrander stiekem.
0: Oké, ik ga muziek draaien. Nordin Chip Charles, Pia om precies te zijn. En dat is toepasselijk, want je moet Pia van deze guy. Kom op, hallo. Hè? Goed, Galaxy Radio, Cartier en DNA. Tot zometeen.

0: geweldige track hoor dat deze in de playlist is. Ken je deze wel, Diana? Nee. Destiny's Child's Lose My Bread. Ja, Beyoncé natuurlijk, de queen hoor.
1: Zo hoorde ik nou koortjes van jou ertussen?
0: Was het maar waar, dan was ik een hele rijke jongeman.
2: Je bent ook. This is Kortje, playing the
0: biggest tracks on Galaxy Radio. Oké, nou Dina, jouw extra show van de week gecheckt.
1: Oh, alweer, die meid stalkt me, man.
0: Ja, oké, okay, nou wat is er gebeurd? Eigenlijk, even, ik heb een andere vraag. Mag een goede vriend van jou met jouw ex daten?
1: Graag. Graag, man. De lijnen staan open, man.
0: De lijnen staan open.
1: Weet je waarom? Ik heb een goede, dan ben ik er vanaf.
0: Oh, wauw. Nou goed, dit is dus ook weer een hotline vraag.
3: Kortje en Dena.
0: Hotline! En we gaan naar eentje waar de hotline waarschijnlijk meteen op aangaat. Stel, je beste vriend of vriendin heeft een ex. Ja, je ziet het voor je.
1: Ja.
0: De relatie is al een tijdje voorbij. En volgens die vriendin is het hoofdstuk afgesloten.
1: Okay.
0: Een paar maanden later merk jij dat toch een klik ontstaat tussen jou en die ex.
1: Oeh.
0: Jullie praten steeds vaker, spreken een keer af. En voor je het weet denk je, volgens mij vind ik deze persoon echt leuk.
1: Oh.
0: Maar dan komt natuurlijk de vraag, vertel jij het je vriend of vriendin of hou je het voor jezelf? Eigenlijk is de vraag, mag je met de ex van je beste vriend of vriendin daten? Dena, eerlijk, los van jouw situatie.
1: Ik zou het niet leuk vinden.
0: Nee, toch?
1: Deze ex? Ja, prima. Maar zeg maar, stel je voor dat er gewoon iets is, dat gewoon een goede relatie hebt gehad en we zijn goed uit elkaar gegaan.
0: Ja.
1: Nee, maar liever niet, man.
0: Sergio?
4: Same eigenlijk, man.
0: Ja.
4: Ja, man.
0: Nou, ik vind eigenlijk dieper. Dat het gaat dieper dan dat. Ik denk dat als jij opeens gaat met iemand die ik ooit, ook al, ik heb zo'n situatie toevallig. Met iemand. Een goede vriend van mij. Iemand die we draaien hier op de radio.
1: Ja, klaar. Ja. We snappen het.
0: Iemand die. Nee. Ik vind het niet zo erg. Maar er is iets heel shady's aan dit. Kijk, we hebben allebei gedate met meids van elkaar. Dus dat is niet erg. Maar wat er wel shady aan is als je dat doet en ook stiekem. Er is een moment dat je gaat praten over je mattie, zeg maar, met die meid.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: dat
1: ja,
0: is gewoon het shady eraan. Je kan niet gaan met de ex. Als iemand echt een ex is, je kan dat niet doen. Dat is een no-go. Dan disrespect je mattie, man.
1: Ja.
4: Ja.
1: Tenzij je het erover hebt.
0: Kijk, ik vind dat er dan wel een tijdslimiet eraan zit. Kijk, als het echt 10 jaar geleden is of zo en die man geeft echt geen fok meer om die meid en jij ontmoet weer die ex en jij hebt een connectie met haar,
1: ja,
0: en je bent eerlijk,
1: ja,
0: met je mattie, ja, van dat, yo. Ja, toch?
4: Ja,
1: nee, maar ik zou het niet, zeg maar, wetende dat jouw ex is, zou ik dat sowieso niet kunnen doen.
0: Nee, kijk, ik zal het sowieso proberen af te sluiten, maar hey, feelings zijn feelings. Stel, je hebt een leuke klik met iemand, ja, dan is dat wat het is.
1: Ja, 100%.
4: Ja, dat wat je daar zegt, dat is eigenlijk ook wel een principe of zo voor mij,
0: ja,
4: man.
0: Ik zou
1: niet zomaar, dat je erachter komt.
4: Ja, maar ik zou dat, ik weet niet, man, dat zou...
1: Ja. Oké, maar stel je voor, dus je bent nu met een meid, ik weet niet of je dat is, maar je bent met een meid aan het daten. Mm. En je komt erachter nu, zeg maar. Nu zitten jullie al 5 maanden diep, maar nu kom je erachter, het is de ex van jouw beste mattie. Wat zou je op dat moment dan doen?
0: Mm. Oké, dus je wist het niet, maar zij wist het dan wel, toch?
1: Ja.
0: Ja, dan
1: nee, jullie komen erachter. Laten we zeggen, jullie komen erachter.
0: Dus zij ging met mattie, hoe lang ging ze met mattie? Hoe weet jij niet dat ik een mattie van hem ben?
1: Oeh.
0: Ja, als het echt een goede mattie is, moet je dat weten.
4: Ja.
0: Als je dat niet weet, is het niet een goede mattie van mij, man. Ik weet, je wordt geskiefd, man. Je wordt geskiefd, man. Laten we heel duidelijk zijn in die, man. Ja, toch? Nou, goed. Maakt het verschil wie de relatie heeft beëindigd?
1: Nee.
4: Nee, dat niet. Nee.
0: Nee, ja?
4: Nee.
0: Het is gewoon wat het is, toch?
1: Maar wel hoe het is geëindigd.
4: Exen zijn exen van elkaar.
0: Ja, exen zijn exen van elkaar. Het is gewoon daar een verleden. Al moet ik zeggen, op verschillende gebieden maakt het wel uit. Ik heb wel gehoord dat degene die de relatie beëindigt, degene die verlaten wordt, die zit meestal langer in een soort van dip dan degene die de relatie beëindigt.
1: Ja, natuurlijk.
4: Ja, 100%. Degene die het afsluit, heeft het op het moment van afsluiten al voor zichzelf
1: afgesloten.
4: Op een zo dusdanige manier afgesloten.
0: Ja, oké, dat is wel waar, ja. En voor jou komt het ook gewoon rauw op je dak.
4: Ja, ja.
0: Maar what the fuck?
4: Ja, man.
0: Ik stond op, ik dacht we gaan naar Walibi en nu...
4: Nu is het weer herfst,
0: man. Ja, damn, man.
4: Tering.
0: Wijs je met de deur. Ik heb geen huis gewoon, what the fuck? En vandaar dat ik Bokusam, Chief en Hai... Waarom hoor ik kerstgeluiden? Ja. Goed, je gaat gunnen luisteren op Galaxy Radio. En nou ja, de show is bijna klaar, nog een kwartiertje. Maar we hebben nog iets heel leuks. En als je kaartjes wilt winnen voor New Wave... volg dan de Cartier en DNA Show...
1: op Instagram.
0: Op Instagram, ja.

0: dat zeggen, maar het is helaas.
1: Tot 9 uur vanavond. De CarJ en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
2: En 9 uur is het al bijna, over 5 minuutjes om precies te zijn. Maar geen zorgen. Van Vibes neemt het zo meteen over. Hou je radio natuurlijk lekker aan op Galaxy Radio. Ja, DNA. Heb je nog plannen voor vandaag?
3: Nee, ik ga lekker naar huis, man.
2: Nou, oké.
3: Okay. Jij?
2: Nou, gezellig.
3: Het is woensdag, morgen gewoon naar school, man.
2: Nou, ik moet gewoon werken dadelijk weer.
3: Oeh, wat voor werk ga je doen?
2: Lekker naar de studio, jongen.
3: Oh,
2: lekker eetjes maken.
3: Wat zwaar.
2: Nou, het is zwaar.
3: Nee, zwaar, zwaar.
2: Het is geen makkelijke baan.
3: Nee. Artiest zijn is meer dan muziek maken.
2: Het is mentaal, jongen. Het is mentaal. Hey, Sergio, dankjewel dat jij er was vandaag. Ja, jij vindt
4: Yes.
2: Je was met nieuwe mensen aan het groeten hier, ik hoor je. Hey, jongens, blijf luisteren naar Galaxy Radio. Vrijdag zijn we er weer van 7 tot 9. Ik was er bijna vergeten.
3: En wil jij kaartjes voor New Wave winnen? Volg ons op Instagram, kartje.dna.show. Op Instagram.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 PM.
7: Dit is het Galaxy News. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. De hele bebouwde kom is aangewezen als noodgebied en in het centrum geldt een veiligheidsrisicogebied. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen er zijn. Ook zijn groepsvorming en gezichtsbedekkende kleding verboden. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. Een parlementslid van de conservatieve PP toonde tijdens een debat een busje pepperspray als politiek statement over de veiligheid van vrouwen. Later verspreidde pepperspray zich deels door het gebouw. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Tina, dit was niet jouw schuld.
11: Nu, in de bioscoop.
12: Vibes is powered by Axt.
9: We are
13: hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
16: Ooh, la, la.

0: Niemand minder dan de Fugees, dames en heren, hier zo bij het begin van Vibes op Galaxy Radio. En heerlijk, mannen. Leuk dat jullie er ook zijn. Daniel,
1: ja, welkom,
0: en
1: vriend. Jij ook.
2: Ja, leuk dat jij er ook bent.
1: Ja, ik vind het gezellig, man. Maar.
0: Hey. Ja, alvast een Vibes applaus.
1: Ja, cool.
3: Ja, applaus voor hem, hoor.
0: Jawel. Maar, boys, het is een heugelijke dag vandaag, want... behalve dat het een volle Vibe Studio is vandaag.
1: Komen ruimte tekort.
0: We komen ruimte tekort. We hebben echt bijna 100 man hier volgens mij.
1: kan ook te gek, hè, vriend. Huh? Nee, ja, een beetje te veel. Hè. 100 is wel heel veel.
0: Ja, ik dacht bijna 100. Maar behalve dat... Ja, dames en heren, we hebben een nieuwe intro.
1: Oh,
0: en de man van de intro, die is ook nog in de studio.
2: En hij gaat hem live doen?
0: Ook nog. Nou ja, dat misschien wel een keertje.

0: gesproken zeg ik ook, boys, zijn jullie er klaar voor? Doen we er mee? Maar in dit geval hebben jullie geluk.
1: Zijn gemast,
2: over twee weken zingen we mee.
0: Ja man, nogmaals, give it up voor Chrisje Boy, dames en heren.
3: Make the love, make the love.
0: Ja. Love richting jou, man. Want ja, we moeten jou bedanken voor deze natuurlijk.
3: Ik moet jullie ook bedanken gewoon voor die opportunity. Zo ja? Jullie hebben ons de kans gegeven ook.
0: Ja, nee, maar ja, het was een logische gedachte toch, boys? Dat jij gewoon een van de eerste zou moeten zijn die deze intro zou moeten maken, toch?
3: Ja, ik zeg je eerlijk, ik voelde me echt vereerd gewoon toen ik hoorde dat ik... Ik voelde me echt vereerd. Maar op het moment dat ik ermee bezig was ook, het voelde ook gewoon heel different gewoon van... Ik ben gewoon bezig met iets serieus, gewoon heel anders. Ja man.
1: Voelde het zo zwaar?
3: Ja, het voelde wel echt jeugd. Oh, echt druk, man.
2: Ik hoor je. Daniel neemt ons nooit serieus. Dus ik had maar een beetje stom te lullen.
3: Dit is landelijk toch?
0: Ja, nee man. We hadden daar alle vertrouwen in. Want ik bedoel, ja man. We moeten jou sowieso ook nog even een applaus geven. Want getekend natuurlijk tegenwoordig bij Paper J.
3: Yes.
0: Shout-out sowieso naar Paper J.
3: Zeker weten, man.
1: Hoop artiesten gewoon, welke, waar die bij aansluit. Ja. Ja, niet de meeste, was Seppa.
0: Ja. Krullen, bijvoorbeeld.
3: Ja. Yves.
1: Ja.
3: Ja. En er zijn nog knaller.
1: Heb je het over druk? Dan ga je
3: Hey.
0: Ja, maar kijk, ik wilde daarmee eigenlijk zeggen van, ik bedoel, ja, je hebt zulke moves gemaakt de afgelopen tijden. Ja, dus dan moest deze intro geen probleem zijn, toch?
3: Ja, nee. Aan de andere kant, ik heb het in een uur gedaan. Ik heb het in een uur gedaan, dus dat wel.
0: Ja,
3: maar het is ook gewoon omdat, dit is gewoon heel wat anders, gewoon buiten mijn straat, snap je? En ik ben al een beetje bezig met de commerciële kant opgaan.
0: Okay.
3: Dus het past een beetje goed in die, in die planning.
1: Mooie
0: mensen. Dus we hebben al een opzet gegeven naar
3: de commerciële. Jawel.
1: Het gaat die veer in zijn reet.
3: Rustig.
0: Hey, super dope man. We gaan het zo meteen nog even een beetje in het kort hebben over wat je de afgelopen tijd allemaal hebt gedaan. Want we hebben sowieso een hele volle uitzending. We hebben, als je ons op de social media kanalen volgt, dan had je al kunnen zien dat we een gast hadden, zouden hebben vandaag. Nou, niet één gast. We hadden het er net al over. Bijna 100 man die hier in de studio staan.
1: Enige is dat Gaan er niet is meegekomen. Ja. We hadden vol huis, jongen.
0: Ja, ik hoorde van Drijf, dat lukte niet. Pech of zo?
1: Nee, niet uit Ghana.
0: Ja, sorry hoor. Dat was even een intern dingetje. Straks hebben we natuurlijk ook de draaien of dumpen. Echt een moeilijke opgave ook weer deze week. Wil je daaraan...

0: bekende appnummer. En heel veel mensen die weten niet dat je dit telefoonnummer kunt gebruiken om te appen naar de studio, hè?
1: Ja, maar dan moet je dat ook weer bijhouden.
0: Een 085 nummer inderdaad. Vaste telefoonlijnen die kunnen dat tegenwoordig ook, man. Komt gewoon hier in de studio binnen. Ja, kunnen we eigenlijk al een beetje verklappen wie we straks nog in de show hebben?
1: Nou, kunnen we wel een beetje doen, toch? Of zullen we nog eerst hinten?
0: Jij bent goed in hints. Dus
1: ben ik goed in hints?
2: We
1: hebben half Den Haag in het huis, toch?
0: Ja,
2: zoiets.
1: En ik denk dat je wel een van de OG's, legends, zwaargewicht in huis hebt gehaald vandaag. Dus meer ga ik nog niet zeggen, man. Laten we toch een beetje als teaser aan. Maar ja, ze kunnen Insta checken, toch? Hé, hey, wat is nieuw?
0: Vibes.show inderdaad. Of check galaxy.radio om alle laatste feitjes en nieuwtjes te checken. Dit is NASA samen met Distinct.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Eerlijk gezegd ken ik er nog iemand hier in de studio die net als Denzel Dumfries kijkt altijd.
1: Het is gewoon de liefste gast die er is. Een beetje bluff af en toe, een beetje blazen.
0: Wie drijft?
2: Ik denk, joh, drijft niet op je zien aflopen, man.
0: Nee.
3: Dat is die lieve Beyoncé die aflopen.
1: Ja, bedankt. Heb je dan voor Martin? Ja. Paradepaardje?
0: Ja, schijnbaar heb ik de dresscode gemist hier zo, boys. Want jullie zijn allebei in het rood.
1: Ik weet niet, man. We hadden je nog geappt, maar...
0: Ik heb niks gezien, hoor. Ik weet niet.
1: Nou ja, last minute dachten we, laten we rood aandoen. En dan zeg gewoon, Marvin, heb je die dresscode gemist?
2: Ja, bedankt, man. Hij is de Beyoncé van de groep. Ik zeg toch?
1: Dat vind ik ook.
2: Hij wordt druk. Hij is belangrijk als alles gewoon. Ja.
0: Had ik maar de haren nog als Beyoncé, dan zou het helemaal perfect zijn. Nee, man. Ja, Christian Boy, man. Super dope. Nogmaals, dat je bent aangesloten hier bij ons in de studio. Yes. Ik bedoel, voor de mensen die al ingetuned waren zojuist. Die hebben de nieuwe jingle meegekregen. En die is gemaakt door ons eigen Christian Boy, vriend van de show, om het zomaar te zeggen. Vertel, man. Waar ben je de afgelopen tijden mee bezig geweest? Want ik zie zoveel dingen voorbij komen.
2: Nou, ik zou beginnen bij... shout-out naar Paper Chase sowieso.
0: Ja.
2: Sinds ik bij hun ben nu. We hebben een hele plant bij elkaar gezet. En we zijn uitgekomen op, zeg maar, Trapflix. Daarmee begonnen we dus.
0: Ja, ja.
2: En ja, Trapflix. We zijn door heel Nederland aan het gaan met die shit. En ja, overal waar ik kom hoor ik ook mensen over Trapflix praten. Die Trapflix ding gaat cool. Je Trapflix movies gaan cool.
0: Denk ja, man.
2: Kwijt. Dus ik zie het, het werkt. Het werkt, we doen iets goed.
0: Ja, ik zag bijvoorbeeld ook een remix.
1: We hadden net over beginnen, ja.
0: Voorbij komen van een krullen pokoe. Wow.
2: Ja.
0: Hoe kom je daar in één keer bij, man?
2: Die is, kijk, volgens mij... Jullie hebben heel veel remixen gezien met mij erop, volgens mij. Deze is geen remix. Deze was
1: gewoon een
2: officiële.
1: Popo.
2: Ja, man. Dit is gewoon een officiële.
1: Dus,
2: want ik zat op een remix met ADF Biga. Shout-out naar ADF Biga. Met AUB remix. En ik had zelf een remix uitgebracht met Macha Labubu. Dus die Macha Labubu remix met Loopy, Skeer en Boos en YG en Kami.
1: Gekke combo, Skeer en Boos.
2: Dus ja man. Maar dus die met Dredd en Krullen, met Krullen dus. We zijn van dezelfde buurt.
0: Ja toch, Kikkenstein.
2: Ja, snap wel. Je, we wonen in dezelfde flat en ja. We maken dezelfde shit mee, snap je wat ik bedoel? Dus, en hij had ooit zoiets van luister. We moeten samen iets doen, bro. We moeten de buurt weer op de map zetten, snap je? En uiteindelijk heeft hij me uitgenodigd naar een studio bij Killing Skills. En hebben we daar, bro, binnen een uur hebben we een gekke banger gemaakt, man. En ja, uiteindelijk,
1: besef, bro, besef, hè. Gewoon met de OG's, hè.
2: Ja, man, echt zo.
1: Killing Skills ook, hè.
2: Ja, man. Nou, maar kijk, sowieso, Dredd en Krullen hebben sowieso Krainess op de map gezet. Gewoon destijds, gewoon. Ja, snap je? Hun zijn echt de grondleggers van die shit, gewoon. Dus shout-out naar hun voor die sowieso, man. Echt. Zonder hun was Kraaien niet Krainess,
1: ja,
2: snap je?
1: Ja, ik hoor je.
2: Qua rap zien.
1: Ja. Maar er waren veel legends, hoor, in de Bijl. Maar ik denk, als ik zeg dat daar de hartstipel van Amsterdam vandaan aankomt, moet ik niet lange Fransboos krijgen en weet ik het allemaal.
3: Lange Fransboos, want daar gaat.
0: Ja, wou ik net zeggen.
1: Okay,
0: ja,
1: okay. Kom, is uit. Maar hij is toch Amsterdamse accent, weet je.
3: Ja,
1: maar luister wat ik wil zeggen.
3: Uit Zaandam.
1: Luister, ja.
2: Ja, dat is waar.
1: Maar luister wat ik ga zeggen. Je hebt gewoon natuurlijk Kiddo C gehad, Gikkels daar, M.O. en Bracco, weet je. Mensen vergeten dat nu de laatste tijd, maar...
2: Dat is waar.
1: Paria's album was ook hard, weet je. Dat is waar. Faria, toen MC Fit. Ja, hard, man.
3: Wij hebben het wel vaker gezegd dat er eigenlijk gewoon een... Bijlmerstaal tweede generatie moet komen. Man.
0: Klopt.
3: Hebben we het nog met Kerosie toen over gehad? Dat zou lauw zijn. De oude en de nieuwe generatie.
1: Ja, wellicht zijn ze er wel, hè? Want,
2: Smip.
1: Kijk.
2: Ja, maar
1: natuurlijk ook.
0: Maar zou jij daarvoor openstaan? Om gelijk maar met de deur in huis te vallen? Want als we het op kunnen zetten, waarom niet?
2: Why not? Alles voor de buurt, man. Alles voor de dame. Je toch moeten opstaan. Om te opstaan.
1: Ja. Nou, Chander, begin hem te bellen. Kiddo C, want worden die deals gemaakt.
2: Ja. Shout-out naar Kiddo C.
0: Nu je inderdaad getekend bent bij Paper Chase, niet gelijk dat er de hele wereld voor je open gaat. Maar wat is het plan voor de komende tijd? Want...
2: Kijk, ik ben heel veel solo bezig geweest. Dus los dat ik heel veel met Lil Saint heb gedaan, ben ik ook heel veel solo bezig geweest. En
0: moeten we die afslag gaan nemen, boys?
3: Nee.
1: Nee, okay. Je hebt wel gehad, hè? Nee. Vorige aflevering. Nee. We gaan hem niet te vuur als het geen...
2: Waar was ik gebleven?
0: Lil Saint.
2: Ja, sinds ik, sinds ik bij Paper Chase nu zit, heb ik gedacht om ook veel samenwerkingen te doen. Dus ik heb een paar FT's en ook gewoon FT's met internationale FT's.
0: Hey.
2: Ook. Dus.
1: Mag je uit, al? Hey, ja. Beyoncé van de show, hè? Dan gaat je nu al die
2: Ruben, mag ik verklappen? Mag ik een beetje verklappen?
0: Ja, we kijken gelijk ondertussen even naar de manager of
2: we Laat me eentje verklappen.
0: Wacht even. Ja,
1: hij gaat ervoor zitten, hoor.
0: Ja, man.
1: Hij gaat tot er ook zelfs.
2: Ik heb sowieso eentje met Mosta, man.
0: Hey.
2: Ja, man. Dat is ook echt een Antilliaanse legend, man, van Curaçao.
0: Ja.
2: Grote legend. Dus dat is één FT die ik heb.
0: Ja, onder andere.
2: Ja, man.
0: Ik hoor die onder andere dan weer, weet je. Dus ja, dan ben ik weer natuurlijk benieuwd wat die onder andere...
1: Na de show gaat hij je mangelen, jongen.
2: Jullie komen het weten. Na de show hoor je, man.
0: Ik ben benieuwd sowieso. Ja, man. Mosta, man.
2: Ja.
0: Hoe ben je daarbij gekomen? Ik bedoel, ja, het is een legend sowieso, maar om er dan een pokoe ook echt mee te gaan maken?
2: Ja, bro, hij heeft mij gevonden eigenlijk. Ja, man. Consistentie. Ik ben zo consistent op die social media dat zelfs hij zag het. En hij zag me elke keer voorbij komen op zijn viewpage ook. En mijn cameraman, Framco, hij vertelde me van, yo, Mostaman, want hij werkt veel met Mostaman. En hij zegt me van, yo bro, Mostaman wil met je Juno, bro. Ja. Hij ziet je veel op die For You page van hem. En die man wil met je werken. Hij zegt van, hey, pak hem met de studio. En ik dacht, aye, safe, why not? Dus uiteindelijk heeft hij gewoon een studiosessie gefixt. Mostaman zelf. En ja, we hebben gelinkt en ja, hebben we gewoon een banger gemaakt, man. Hebben gewoon een echte banger gemaakt.
0: En heb je al een richtdatum wanneer die,
2: Ik zeg je eerlijk, ik heb nog geen datum. Ik heb nog echt geen datum. Ik ben nog aan het kijken naar data's en al die dingen daar. Dingen moeten nog geregeld worden. Maar, jullie kunnen het allemaal zo snel mogelijk verwachten. Ja, heel snel, geloof me.
0: Kijk, normaal gesproken komen de artiesten langs wanneer er wat uit is gekomen of whatever.
1: Is ook
0: maar
1: wat
0: in dit geval, onze nieuwe intro, inderdaad.
2: Ja.
0: En sowieso. We gaan je in de gaten houden, man. Wat mij betreft mag je ook gewoon nog steeds blijven hangen, want we hebben een volle show vandaag, dames en heren.
1: Zeker.
0: We beginnen met
4: This is why we need history. The OGs of hip-hop. The inventors.
5: We have to go to the root.
4: Galaxy Hip-Hop History Facts.
0: Jawel, we beginnen de show elke week met de history facts. Welke gebeurtenissen er allemaal in de wereld zijn geweest. En we pakken het altijd wat breder. In de zin van de hele week. Week 39 alweer, om het goed te zeggen. We blikken terug 21 september 1993. Ja, het is wel een underground classic. Want De La Soul die brengt op dat moment hun legendarische derde studioalbum Balloon Mindstate uit. En ja, hij heeft zo'n tijdloze jazz vibe die erop zit.
1: Het zou in deze tijd alsnog kunnen, denk ik. Als je zo'n plaat weer uitbrengt, dan gaat dit ook gewoon doen.
0: Ja, maar toevallig, Exhibit heeft laatst een nieuwe track uitgebracht. Ook met een van die mannen van De La Soul erin natuurlijk. En ja, sick, sick.
1: Zeker hard. Ja man, waar mijn oog op valt is, ik weet niet hoe jullie daarin zitten, maar Outkast op 23 september 2003, de Diamond Classic, brachten ze het dubbelalbum uit, hè? Speakerbox and the Love Below. Hoe viel die bij jullie, man? Hè? Want het was wel even een andere saus dan die eerdere Outkast albums. En dan denk ik vooral dat was natuurlijk wel die grote hit van beide albums dan natuurlijk. Maar was dan toch meer voor een solo werkje, hitje, maar geen dubbelaar als Outkast. Ja, hoe zaten jullie erin? Hoe
0: voelden jullie die? Ik moest sowieso, want het was sowieso wat nieuws.
1: Was meer muzikaal misschien dan toch?
0: Ja.
1: Vooral van André, toch?
0: Ja. En ja, het was wat nieuws. En als je nieuwe dingen uitbrengt, dan moet iedereen eraan wennen. En bij mij is het pas later geland.
1: Ja?
0: Ik weet niet hoe het met jullie zit.
1: Ja, bij mij is je eigenlijk niet helemaal goed geland, man.
3: Nog steeds niet geland.
1: Nee, nog steeds niet geland. Ik denk dat er misschien een paar tracks van waren. Ik dacht van oké, van beide albums dan. Nee, het was een dubbelaar. Maar niet in zijn totaliteit.
0: Heb jij Outkast gevolgd?
2: Ik hou bij Heya en I'm Sorry Miss Jackson.
1: Ja, maar dat was wel het andere album. Die vond ik wel
2: Ik hou gewoon bij die. Ja. Dat zijn gewoon die tunes die ik ken van Outkast. Maar voor de rest...
1: Ja.
2: Ik ken niet echt tunes van Outkast.
0: Ja. Nou ja, sowieso 25 september 2009, als we ook even de Nederlandse dingen willen checken.
1: Ja, deze ramde erin, hè?
0: The Opposites, die bracht toen Broodje Bak Pauw uit. En ik ga nog steeds goed op deze man. Zelfs mijn kleine, die kan ook meezingen.
1: Hey, nog even wat ergers. Ik vind dat Gerst gewoon hard komen. Hè? Ik vond het altijd heel dope, Gerst Bardoel, maar hier kwam hij hard.
0: Een van de hardste lines die hij ooit heeft gedaan, zeg maar. En je hoort hem nu al voorbij komen.
2: Yes.
0: Moeten we hem laten?
1: Laat hem.
2: Alsjeblieft.
1: Ja man, gewoon horen.
0: Opposites.
2: Kill me.

0: met Pile hoorde je even voorbij komen bij Vibes. Heerlijke vibes. En ondertussen, dames en heren, is niemand minder dan Mr. Sweet aangeschoven, dames en heren. Hij zit echt verbaasd om zich heen te kijken van...
1: waar ben ik beland,
0: man? Waar ben ik beland?
1: Wat is dit voor kermis?
2: Wordt gewoon aangekondigd door Beyoncé.
0: Ja, en bedankt, man. Hè. Inderdaad. Nee, welkom ook in de show. Voor de mensen die ons volgen op de social media kanalen... die hadden het al voorbij zien komen. Christian Boy die kwam zomaar even bomrushen in de show. Nou ja, eigenlijk bomrushen. Ja,
3: zo hoort het toch?
0: Ja, sowieso.
1: Want we zijn er. Rozijnen.
0: Omdat je natuurlijk onze nieuwe intro... Hey, ik vind het nog steeds fucking gruwelijk, man. Dat
1: ik
0: je,
1: kom Tasmania op jullie grond.
0: Ja, maar ja, weet je, als vriend van de show mag dat altijd, ja, man. Dat sowieso. Maar als je ons volgde op Vibes.show... dan had je voorbij zien kunnen komen dat onze gast van vanavond... niemand minder dan hip-hop legend Mr. Sweet is. En ja, hij heeft een nieuw project, heeft hij gedaan. Dat is een van de redenen dat hij hier is. Maar voordat we daar naartoe gaan. Hoe is het, man?
3: Ja, is het goed, man? Met jou?
0: Ja, goed.
3: Mooi.
0: Vibe je een beetje nu al die eerste paar minuten dat je hier bent?
3: Ja, ik vind het wel gezellig. Ja, het is gewoon een gezellig studio. Niet al te groot, zeg maar. Ik had ooit wat mensen meegenomen. Dus, ja.
1: En ze waren wat minder geworden, maar anders hadden we hier een tunnetje gezeten.
0: Zo. In eerste instantie zag ik inderdaad voorbij komen dat je misschien met 11, 12
3: ja,
0: man...
3: Ja, dat was de bedoeling, ja.
2: Maar wou zich al ziek melden. Die zei, ja, dat is druk, man.
1: Heeft hij dat wel gedaan, hè? Die dacht, nee, ik kom niet meer.
0: Nee, hoor.
2: Contact gescoord, ik blijf thuis.
3: Ja, misschien een tip voor volgende keer. Dan zeggen, ja, er komen weer 11.
0: Nee, maar... Sowieso had ik het hartstikke gezellig gevonden. Want uiteindelijk, als ik nu hier om me heen kijk... zijn het er toch alweer 11 die er zijn. Dus of ze nou mee waren of
3: niet. Ja, toch?
0: Weet je, je bent begonnen met een project. Als ik het goed zeg, Agana Connection.
3: Agana.
0: Ja, ik zeg het weer op z'n Hollands, toch?
1: Ja, met zo'n gewoon Aga, vriend. Aga, ja. Met een H, zie je dat?
0: Jullie hebben gelijk. Jullie hebben
3: even oefenen, nog een keer.
0: Oeh?
3: Nog een keer, zeg maar.
1: Hey, dit is
3: een hele gezakt, man. We hebben een nieuwe host nodig.
2: Nou, ik dacht dat Beyoncé wel wat hoger kon.
0: Nee, man. Maar je hebt een project gedaan en dan in samenwerking met artiesten uit Ghana eigenlijk. Ja, hoe is dat tot stand gekomen?
3: Ja, is eigenlijk op een hele soort van organische manier tot stand gekomen. Een keer een mailtje gekregen van iemand die in Nederland was. Een producer uit Ghana, Skybo. En die was eigenlijk een beetje gewoon op zoek naar studio's. Om een beetje te kijken hoe hier gewerkt werd. En ik heb hem uitgenodigd in het Haagse Hip Hop Centrum. Daar liep ook op dat moment een project met Deems. Daar zitten allemaal artiesten bij. Dus ik had tegen hem gezegd van, kom gewoon langs. Even kennis gemaakt en gezegd van, ga gewoon zondag langs. Dan zijn er genoeg mensen. Mensen vonden zijn beats dope. Veel met hem gesproken over hoe het daar is. En hij zag ook een beetje hoe het hier ging. Eigenlijk is die connectie toen een beetje ontstaan. En hij was helemaal blij dat ik hem had opgehoekt. Want iedereen vond eigenlijk dope wat hij deed. En had heel veel collabs gedaan. Dus eigenlijk op die manier zijn we begonnen. En tegen de tijd dat hij terugging naar Ghana. Toen zei ik van, trouwens, ik maak ook beats. Luister even. En toen had hij het idee van, geef me gewoon een stapel mee. Ik neem ze mee naar Cape Coast, waar hij vandaan komt. En doet hij een beetje hetzelfde daar. Hij werkt met talenten daar uit de buurt, uit de stad. En had het idee van, als jij nou daar op die beats talenten waar jij mee werkt gooit... stuur je het hier naartoe en dan ga ik zoeken wie er een beetje bij past.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk is dat het verhaal.
0: En wie past er daar in jouw ogen dan bij? Is natuurlijk de volgende vraag.
3: Ja, nee, dat was steeds een beetje nadenken. Van in het hiphop centrum komen best wel veel mensen. Dus uiteindelijk heb ik gewoon gekeken van... bijvoorbeeld eerste track is met een guy, Reminders. Ik weet niet of jullie hem kennen. Hij heeft meegedaan met Next MC. En ik vind hem gewoon heel dope. Rauwe stem heeft hij ook. Tweede is met Jack Faded. Derde met Skovnix. Vierde met Jael Campbell. En die is toevallig ook in de building. Hey. En Jackie is... Ik weet niet of jullie Zieren kennen van vroeger.
1: Ja, zeker. Dat was hard, man.
3: Ja, nou ja. Jackie is dus de helft van Zieren. Dick. Maar dan in het Engels een beetje toastend. Die Chessron ook in de building. Ja, Cher, ook female MC, keihard. Zeven is met...
1: Dots, hè?
3: Ja, top. Ook. Ja, ja, ja. Zeven is met Ellie Rock. Ken je misschien ook wel. Ja, van Act the Actor. Even kijken hoor, nummertje 8 is met Dan Fayaz, is in de building ook toevallig. Hey. En Skinny Scotty, ook een Nederlandse legend. Nummertje 9 is met Hermes Barzellini, nummertje 10 met Joey Dice in de building. En Wireless in de building.
0: Hey. Maar Christian Boy, wat zeg jij?
4: Twee elftal zijn dit gewoon.
3: Maar weet je wat grappig is? Weet je wat grappig is? We hadden best een beetje tijdens die WK en toen dacht ik ineens van, hé, dat is wel grappig. Dus had ik wat graphics gemaakt van soort van elftallen met opstellingen. En ik heb dus ook collector cards gemaakt van de teams.
1: Dat is hard, man.
4: Same dus, mind, hè?
3: Ja, ja, hey, toch.
4: Ik loop voor je
3: ding. Dus, en dan hebben we nog nummertje, even kijken hoor, nummertje 11. Goed, moet ik even denken. Dat is... Oh nee, ja, nummertje 10 hebben we net gehad. Even kijken hoor, dan heb ik hem... nummer 12 is in ieder geval met in ieder geval uit Nederland Big Dro. Die kon er dus niet bij zijn vandaag helaas. Ja. Oh ja, nummer 11 is met Slay Jones en Vaak 4. Ook ja, gewoon harde underground.
0: Ik vind het al knap dat je dit allemaal uit je hoofd weet, man. Überhaupt.
3: Ja, ik heb het niet voor hoeven, maar ik zit gewoon met die nummers. Dat is met die, dat is met die.
0: Maar waarom dus... Ghana, man?
3: Ja, die guy kwam uit Ghana. Ja.
1: Hey, is ik niet. Hij slaapt, hè?
0: Ja, die ja, nee, is dit. Ik hoor het. Ik hoorde het inderdaad. Ja, ja. Maar waarom gelijk een hele... Ja, omdat hij uit Ghana komt inderdaad. Maar ik... Wat heb je ervoor terug gehad nu in de tussentijd? Want het is... het gaat nog uitkomen op alle platformen.
3: Het is,
0: platformen.
3: Het is nu niet op alle streamingsdiensten, maar wel selected.
0: Precies.
3: En op Bandcamp staat
0: het ook. Wat is de feedback
3: ook
0: die je nu al hebt gekregen erop?
3: Ja, eigenlijk, we hadden 29 augustus ook een luistersessie met eigenlijk ook een verbinding met Cape Coast Ghana. Dus we hebben samen dat album geluisterd en die reacties waren toen al heel erg goed. Van mensen hadden geen idee wat ze moesten verwachten. Want ook mensen die we wat beter kennen, die weten van hij maakt een beetje dit soort beats, zeg maar. Maar sommige mensen vroegen ook van, ja, maar hoe kan het dan? Ghana, heb ik dan afrobeats gemaakt of zo of wat? Ja. Nee, man. Het is een hip-hop project. Alleen, zeg maar, de invulling is heel anders dan dat je zou verwachten van de mensen. Hier weet ik ongeveer wat ze doen. Maar vandaar, ik had geen idee. Nee. Dus dat is heel erg tof.
1: Ja, en besef, andersom hadden ze dat ook niet.
3: Nee, precies. En zij hadden ook gewoon hun verse gedaan. Het gestuurd.
1: Ja.
3: Anderhalf jaar niks gehoord. Ineens gaan we die luistersessie in. Dus zij waren natuurlijk ook gewoon, denk ik, wel verbaasd van... het is wel dope geworden, weet je.
1: En kijk, je noemt talentvolle namen op, maar het is gewoon allemaal kwaliteit, hè?
3: Ja, ja, ja.
1: Het is één voor één kwaliteit.
3: Dat is wel belangrijk.
1: Het is ook gewoon een dik album.
3: Ja, ja, ja. Nou, dankjewel. Maar dat is wel belangrijk, dat het niet gewoon is van... jij kan wel iets, maar het talent daar is echt ook... Ja, gewoon niveau is bizar hoog.
1: Ja, zijn misschien klinkt gek, maar dat verwacht je niet zo snel. Terwijl ze daar denken, natuurlijk hebben bij niveau. Ja. Maar wij zouden dat niet zo snel verwachten. Hè? Andersom hebben ze dat misschien ook. Hè? Denken ze Nederland, weet je.
3: Ze kijken dus heel erg op tegen Europa en Nederland. En dat vind ik zwaar onterecht. Dus daar hebben we ook veel over gehad.
0: Maar wat ik me dan afvraag, heb jij ze gemixt en gemasterd uiteindelijk alles?
3: Ik heb ze gemixt en Skybo uit Ghana heeft het gemasterd.
0: Ja, want precies. Want sommigen die rappen ook gewoon echt in het Ghanese, toch?
3: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel,
3: Fanti,
0: hoe moet je dat als leek op de sporen krijgen op de juiste posities en zo?
3: Nou ja, dat is niet zo moeilijk, maar inderdaad. Het is gewoon een meertalig album. De meeste mensen in Nederland die hebben Nederlands gerapt. Ook een paar Engels. En daarnaast zijn er een aantal van hun die meer, zeg maar, toasten, chanten. Dat is voornamelijk Engels. Okay. En er zijn een paar gewoon echt rappers bij. En die rappen gewoon echt zeg maar. Dat is die taal die ze in Cape Coast spreken.
0: Ja, ja, ja.
3: En ja, toen ik dat voor het eerst hoorde. Ook de flows zijn heel anders. Het is echt iets wat me gewoon heeft verbaasd toen ik die sporen kreeg. Van,
0: ja.
3: Wow. Weet je, maar echt heel dope.
5: Moet je horen, hè. Wij gaan werken. Weet je wat ik dat zeg?
3: Nou.
5: Kijk, ik ben puur Ghanese.
3: Hey.
5: Snap je?
3: Hey.
5: Ik ben puur Ghanese.
3: Ja.
5: Ik hoor namen, ik hoor plannen, ik hoor steden, dorpen, dit, dat.
0: Ik denk dat je alleen even van een klein stukje die... Want voordat we verder gaan, even op de plek van drijf.
5: Oh, ja.
0: Want de camera die schakelt automatisch naar die kant.
5: Ik hoor dorpen, steden, namen, dit, dat. En ik heb zoiets van... Je praat mijn taal. Dit is wat we doen gewoon.
0: Wacht even, hoor ik hier nu gewoon een connectie ontstaan? Christian Boy, Mr. Sweet?
5: Ja man.
3: Lijkt erop, hè. Nog een
1: beetje. Ja toch. Zo maken we die connecties, hè. Is ook een
3: dat is ook de titel van het album. Heet dus ook, nou ja, jij kwam niet verder dan het eerste woord. Maar hij heet Agana Soul Connection. Weet je, ik heb gewoon geprobeerd, of wij, om de zielen met elkaar te verbinden via muziek, zeg maar. Ja, weet je, want dat, uiteindelijk, ik versta niet wat die gasten zeggen. Mm-hmm. Ik heb wel gevraagd van, ja, waar heeft hij het ongeveer over om ook de Nederlandse guys in ieder geval een beetje te laten aansluiten qua thema. Maar ja, uiteindelijk voel je het wel.
0: Ja.
3: Weet je, als iemand gewoon echt met passie zijn ding doet, maakt niet eens uit in wat voor taal, dan voel je hem wel binnenkomen. Ja. En misschien dan niet letterlijk van, oh ja, hij praat nu over dat en dat, maar dus dat is het ding.
0: Je voelt de vibe gewoon.
3: Ja, dat is het ding. De vibes.
0: De vibes. Uiteraard. Ja man. Daar kijk ik gewoon al nu al naar uit, want Christian Boy, Mr. Sweet productie.
1: Het zou wel gek gaan, denk ik.
0: Ja, jawel man. Ik denk het ook. Zometeen gaan we verder de diepte in met Mr. Sweet, want we willen er natuurlijk van alles van weten. En hij heeft zijn drum pad bij zich, als ik het goed zeg.
3: Ja, ook. Maar ik heb niet alleen mijn drumpad bij me, ik heb ook allemaal mensen bij me. Ja, die moeten ook even komen. Ja, dat is zo.

0: Onze oude Castagnette-prinses, je moet ons wel even helpen, man. Wat dit allemaal betekent.
1: Moet ik je helpen?
0: Da ja, Kitty.
1: Ik heb niet geluisterd, maar het is zeker weer een Spaanstalige trekkie, hè?
0: Ja, man. Bad Bunny, ja. Jay Cortez.
1: Ja, dan weet je wat het is. Dan is het gewoon weer vieze meuk, vriend. Het is gewoon weer een seksdrang.
0: Ja. Ja, dat zei je inderdaad eerder ook.
2: Het zijn gewoon zaken hier, hoor. Politiezaken.
0: Ja. Maar ja, vieze dingen dus, volgens jou.
1: Ja, meestal wel.
0: Ja, man. Ja. Nog steeds, dames en heren, we hebben nog Mr. Sweet in de studio. En zojuist is Chrisje Boy vertrokken. Maar ik zie wel echt hele mooie dingen ontstaan hier zo in de studio, man.
2: Ja, man.
0: Want ik zag al een... we hoorden het zelfs voorbij komen. Een collab die eraan gaat komen. Ja. Misschien dat we al voor onze beurt praten, want er is nog niet eens gesproken. Maar
2: er zijn lijntjes gelegd,
0: er zijn lijntjes
2: dat is dope.
1: Ja, maar het is ook wel weer dope, weet je. Want ik zie hier echt gewoon... Of ik zie hier, ik weet hier dat hier een Boombap producer zit.
0: Ja.
1: En Chrisje Boy is weer totaal aan de slag. Maar hij kan wel Boombap killen, volgens mij. Dus ik ben wel echt benieuwd, man.
2: Chrisje Boy is wel alles.
1: Dit wordt een mooie uitdaging. Dit wordt echt zo spannende, dit.
0: Ja, man. Ja. We gaan het in ieder geval volgen, dames en heren.
3: Draaien of dumpen.
0: Jawel, man. We hebben deze week weer een nieuwe draaien of dumpen. En het is, als je het aan mij vraagt, weer een moeilijke, man.
1: Je hebt het weer lastig gemaakt, vriend. Waarom doe je het iedere week gewoon weer? Gewoon weer.
0: Dat hoort gewoon zo. Het is met een knipoog naar onze history facts. Want we hadden het al zojuist over Outkast.
1: Ja.
0: Dat zoveel jaar geleden Speakerbox The Love Below uit was gekomen. Dus vanavond deze twee.

0: Marvin.
1: Outkast, The Way You Move. Of wordt het Pharrell en Jay-Z met Frontin? Als ik hier een rondje in de studio mag maken, boys.
2: Ja, ik vind het lastig weer, man. Moet ik weer gaan kiezen?
1: Ja.
2: Jongen, jongen, jongen.
3: Ik vind het ook lastig weer, man.
2: Ja, ik vind het ook lastig.
3: Gewoon Jay-Z, Frontin.
2: Ja?
3: Ja, man.
2: Ja, ik ga voor Outkast, man. Ik heb niet op Outkast gestemd, dus ik ga hem wel veranderen.
1: Oh.
2: Ja.
1: En Mr. Sweet?
4: Ja, ik zou ook zeggen Pharrell en Jay-Z, ja? Moet ik eerlijk zeggen. Ik vind die anderen wel, ja, qua originaliteit gewoon, ja, is gewoon wel insane. Maar het is toch meer die, mijn hip-hop hartje die dan zegt van ja, man.
1: Ja, want wat heel veel mensen misschien niet weten is dat jij een grote vinylverzamelaar bent.
4: Ja, ook wel.
1: Toch?
4: Ja, klopt.
2: Zegt hij volgens mij heel bescheiden. Volgens mij wint hij het van mij. Hè?
1: Volgens mij heeft hij toch een van de grootste collecties van Nederland zelfs.
4: Nou,
1: misschien wel.
4: Dat zou ik zeker niet zeggen. Want ik zit in wat groepen en dan denk ik altijd van oké. Okay,
2: nou, het kan altijd gekker, hè?
4: Mijn kamer is gewoon niet groot genoeg. Daar komt het op neer.
1: Maar zit er een plaat van Outkast tussen?
4: Er zitten meerdere platen van Outkast tussen, ja.
1: Wat vind jij een van de betere?
4: Ik vind, zeg maar dat is gewoon ook een beetje emotional value. Maar gewoon Players Ball is gewoon zo gruwelijk, vind ik. Van, ja, als je die aanzet, dan denk ik van... ja, dit ja, hele ontwikkeling gemaakt, heel erg tof. Maar gewoon, dat was eigenlijk ook een van de eerste dingen die ik hoorde. En in het begin vond ik het ook, ja, niet per se mijn ding.
1: Ja, voor de mensen die niet weten welke track dat was.

0: Ja. Ja. Origineel gemaakt als kersttrack, maar dat is nooit echt zo.
1: Kersttrack?
0: Ja. Zitten belletjes in. Oh, als je goed luistert. Ja. Ja. Ja.
2: Ik ga hem even straks onderweg terug naar huis. Ga ik hem even beseffen. Ja. Maar ja, dat is.
0: Dat is voor mij wel echt. Als je die opzet. Denk ik wel van ja, dit is oud en hey ja, en al de wat bekendere dingen, maar deze is voor hun ook een beetje volgens mij
1: ook zo'n
0: ja, het begin geweest.
1: Explosion, volgens mij.
0: Ja.
1: Oh, die is hard, jongen. Ja, die is wel serieus hard. Die, ja. Die zou je echt moeten checken, gewoon als je thuis zit, na deze show natuurlijk, als je eerst dit luisteren. Maar dan moet je hem eventjes gaan checken. Die Explosion, die track was echt gek ook.
2: Maar als we toch nog even in het paadje vinyl mogen blijven, wat is één van jouw ja, beste platen die jij in je collectie hebt zitten.
1: Dat is kiezen tussen je vijf kinderen.
2: Ik weet het. Ja. Ik weet het.
0: Maar dan net iets meer.
2: Oké, laat het iets makkelijker maken. Top 3 dan of zo.
0: Ja, ik weet niet. Ik ben wel een vinyl verzamelaar. Maar ik zit er niet zo in van, oh ja, dit is die en eerste persing en bla bla. Weet je, dat niet. Maar een van de platen waar ik er wel echt heel blij mee ben, is dat ik Dr. Lecter van Action Bronson op plaat heb gekocht destijds. Oh. Die is toen super limited uitgekomen. Ik had hem gewoon gekocht, ik weet niet, misschien 35 euro of zo.
1: Nu kun je er een auto van kopen.
0: En ja, toen hoorde ik dus later van iemand van, weet je wat dat ding waard is? Ja, geen idee, weet je. Daar hou ik me ook niet zo mee bezig. Maar die gasten hebben van, ja, dit ding is gewoon 700 euro waard.
1: Wow.
0: Oh, oké, okay, ja. Ja, ik blijf hem gewoon draaien. Ja, maar, ja weet je.
2: Maar jij hebt er geen 700 euro voor betaald als ik zo...
0: Nee. Ik heb het toen hij uitkwam, was het 35 euro en nog een beetje verzendkosten. Toen nog hoorde de UK bij de EU. Dus viel allemaal wel mee. Maar dus... Nee. Maar in ieder geval, ja, ik vond het gewoon... Ik heb hem toen de tijd... ik weet niet meer hoe... Ja, waarschijnlijk via Soulseek of zo gedownload. En ik het album zo vaak gedraaid. En toen kwam hij op een gegeven moment... Kwam hij dus op vinyl. En toen hadden ze zoiets van, ja, ik wil hem gewoon draaien, weet je. Van, ik draai ook alleen maar vinyl, dus niet digitaal. Dus vandaar dat ik dacht van, ja, ik koop hem gewoon. En dan kan ik hem ook nog draaien als ik draai. Maar ik vind dat album echt... super dik. Ik heb hem ook op cd toen gekregen van Tommy Mass, die producer. Toen Action Bronson voor het eerst in Nederland was in Worm in Rotterdam.
1: Dope.
0: Hadden we geruild, want ik had ook een cd'tje bij hem. Dus hadden we geruild.
2: Super dope. Dus en Action CD... Bronson die heeft gewoon een album van jou
0: liggen. Maar die cd is dus ook 120 euro waard of zo nu.
2: Sick.
0: Dus, maar goed, ja, dat is zeg maar een beetje het ding nu met vinyl. Dat eigenlijk ook een beetje de boel aan het verklooien is, vind ik. Weet je, van iedereen koop maar. En om het te verkopen met veel winst, zeg maar. Dus met sneakers ook natuurlijk. Ja. Mensen kopen die dingen. Doen er niks mee. Ja. Dus, maar goed, ik verzamel gewoon platen die ik tof vind, zeg maar. En dat is eigenlijk basically it. En zo, ja, sinds jaren 80 dat ik dat doe.
2: Wauw. Dus die collectie zal uiteindelijk wel hartstikke groot zijn. Al zeg je dat je geen plek meer hebt in huis. Maar ja.
1: Herkennen, maar we kopen toch.
2: Hey, Royce, we zitten al richting 10 uur. Dus we moeten er even uit voor de reclame en voor het nieuws. Zometeen schuiven al... Je matties aan, om het zo maar te zeggen. Die hebben meegewerkt aan jouw project.
0: Ja.
2: Tot dan. Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to instagram.com/glxy.
3: ...van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen... ...dat zei premier Rob Jetten bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof... ...maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jetten zegt dat Nederland de komende weken en maanden... ...moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig... ...dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen... ...dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet... ...maar die gaat pas in op 1 januari 2029... VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier Hi Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En een Russische Mi-8-helikopter schond 42 seconden lang het Poolse luchtruim tot 300 meter over de grens bij Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen op en activeerde grondtroepen. Dit incident volgt op waarschuwingen van premier Tusk en Europese inlichtingenchefs over Russische plannen om NAVO-bondgenoten te testen met kleine aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover de Galaxy News Update. The city clocked in. In your car on the app. The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Sugar.
4: Wat is er gebeurd?
5: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
6: What the fuck was je?
5: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
7: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
5: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina, dit was niet jouw schuld.
5: Nu, in de bioscoop.
9: Vibes is powered by Axt.
10: We are...
11: Hey.
10: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip-hop.
10: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.

0: Feit. Se lo duro amor. Heeft iets met liefde te maken, toch Daniel?
1: Ja, ja, liefde. Heel veel vrij in de nachten, jongen.
0: Iets met amor en inderdaad dat soort dingen.
1: Wat weet je dat goed, vriend?
0: Ja, amor is toch wereldwijd bekend, denk ik.
1: Zeker.
0: Dus dat.
1: Maar waarom moet je dat altijd aan mij vragen?
0: Ja, jij bent onze...
1: zo'n glijer.
0: Jij bent ook zo'n glijer.
1: Ja, jongen.
0: Maar jij spreekt Spaans, toch?
1: Nou, ik versta het heel goed. Ik ben half Spaans. Verstaat echt wel heel goed, kan ook wel wat babbelen. Maar het kan beter, laat ik het zo zeggen.
0: Oké. Dat is de reden echt dat ik het aan jou vraag, man. Welkom terug bij het tweede uur, dames en heren. En voor als je het niet hebt meegekregen, we hebben een sikke intro gekregen van Christian Boy. En dat is op de originele Vibes Tunes.

0: ik gezegd, hè, met autotune kunnen we alles. Kun ik ook wel zingen,
1: hoor. We gaan autotune misschien wel fixen hierin. Ah. Ik heb wel een galmpie voor je, als je wil.
0: Ja, maar dan gaan we samen op de kermis. Dan is het nog een keer. Hoi, hoi.
1: Hey. Ja, man, welkom terug bij het tweede uur van Vibes, dames en heren. En we hebben natuurlijk nog steeds Mr. Sweet en de hele gang in de studio, dames en heren. En
0: het is een vibe. Het wordt overgenomen, hè?
1: De studio wordt hier overgenomen.
0: Jawel. Hey, maar we hadden het over vinyl, toch?
1: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd, hè, want we hoorden alleen maar Amerikaanse platen die deze strijder in de kast heeft staan. Maar dan ben ik wel benieuwd naar Nederlandse releases. Hey. Welke heb je daar dan wel liggen?
2: Wat?
0: Nee, heb je Nederlandse vinyl?
2: Alles noemen?
0: Ja, nee, alles, alles. Ik denk dat je dan heel veel hebt ook. Ik heb ook heel veel Nederlands thuis.
2: Inderdaad, maar wel redelijk. Ik ben zelf heel erg blij met Also Fresh and Deems. Who's the Man, die 12, die vind ik echt heel dope.
0: Maar weer wel stiekem Engelstalig, wel Nederlands.
2: Wel Engelstalig, ik ben ook wel blij met Hefvermogen. Ja. Weet je, heb ik heel vaak geluisterd en toen kwam die op plaat, dacht van ja man, die moet ik wel hebben.
0: Heb je alleen die of heb je ook dat hele pakket?
2: Ik heb niet dat hele pakket. Ik heb van Hef heb ik alleen die inderdaad. Want dat is echt de plaat die ik echt het vaakst geluisterd heb en waar ik ook wel echt wel...
1: Ja, maar kijk, nu is het een gesprek onder vinylheads onder elkaar. Maar wat is het hele pakket dan?
0: Het hele pakket was het hele oeuvre van Hef.
2: Ja.
0: Oh
2: ja.
0: En toen heb ik, ik heb ze allemaal liggen thuis. Maar wat er is gebeurd, ik dacht eerst van, nou, ik koop alleen die hardste paar eerst, weet je. Dus 4 of 5. Maar het waren allemaal 500 per stuk, hè. Gepest. Ja. Dus toen dacht ik, dus niet euro's, maar 500 stuks per plaat.
2: Klopt.
0: Dus ik dacht, weet je, ik haal eerst die hardste, had ik een 6 of 7. En het waren er 9 of 10, denk ik, zoiets. En toen had ik spijt daarna, jongen. Dacht, oh, ik wil de rest toch hebben. Ging kijken op Marktplaats. En toen was het geen... 26 euro per stuk meer, maar het was opeens gewoon even 80 euro, 90 euro per stuk. Dus ik heb eigenlijk die set 3 keer kunnen kopen eigenlijk.
2: Ja, en waar ik ook heel blij mee ben, is Spuugdingen de eerste persing, zeg maar. Ja,
0: die OG.
2: Ja. Daar had ik toen wel gelijk 2 van gekocht. Ik dacht van eentje blijft gewoon lekker in de...
1: Is dat dan uiteindelijk ook met de intentie om het in de toekomst nog te gaan verkopen?
2: Nou ja, ik dacht wel, wat ik meestal doe is koop soms 2, 3 platen en dan is het een cadeautje. Of ja, soms verkoop je het inderdaad. En met die opgezwollen inderdaad, dacht van, nou ja, ik vind hem gewoon zo dope. Ik koop gewoon 2 en wat met die 2 doe, dat zien we wel.
0: Maar die ligt nog in de kast nog.
2: Ja, eentje.
1: Ik hoor heel lang geïnteresseerd
0: nee,
1: hier.
0: Ja, ik heb de tweede persing heb ik. Ze hebben laatst natuurlijk alles opnieuw gegooid.
1: Hij heeft weer
0: gegooid.
1: De tweede persing.
0: Ja, jongen, ik kan niet altijd 6 gooien.
2: Nee, daarom.
1: Ja. We hebben zojuist in principe je drumpad aangesloten. De drumpad, dan zeg ik het goed, toch?
2: Ja, nou ja, het is eigenlijk een controller en mijn laptop staat stiekem buiten beeld. Maar die zit wel connected. Maar ja.

0: geval. Dit is hoe ik soms ook bij showtjes dingen doe. En nou ja, we hebben ook van het Haagse Hip-Hop Centrum project met de residentieorkest. En dat doe ik dan, of deed ik met deze. Ik heb nu dan die MPC samples, wat compacter en die past het makkelijker in mijn rugzak. En is een stuk lichter.
1: Dus, compact zegt hij dan, dus dat is nog wel een ding.
0: Ja, ja, deze is zwaar en redelijk groot. Maar die MPC samples een stuk kleiner.
1: Ja, die heb ik thuis ook liggen. Dat is een klein dingetje.
0: Daarom. Dus,
2: ik hoor tussen neus en lippen door het residentieorkest.
0: Ja.
2: Wauw. Ja. Doet hij ook alsof het niks is natuurlijk.
0: Ja, maar... nee, dat is een samenwerking. Toevallig die Chess Ron die hier zit, die zit daar ook in. Is eigenlijk, ik doe de drums, hij rapt. We hebben ook Cher die bij dat project betrokken is, die ook op het album staat. Zij rappen en ik doe de beats en residentieorkest, zeg maar. Die hebben meestal 5 muzici die spelen, zeg maar. En die combinatie is gewoon... Het is gewoon dope.
2: En dan met strijkers en van alles erbij.
0: Ja, soms strijkers, soms blazers. Het wisselt nogal, want er zijn drukke mensen. En de formatie is niet altijd hetzelfde. Maar ze spelen wel meestal ongeveer hetzelfde.
2: Ja, super dope, man. Super dope.
0: Ja, toch.
2: En de bedoeling is dat jij hier live in de uitzending een beat gaat tikken. Ja. En dat doen we zo meteen. De mannen die je hier hebt meegenomen allemaal, die gaan...
0: Niet alleen mannen, hè?
2: Nee,
1: dat moet ook gebeuren in die studio. Ja, veel meer moet het gebeuren.
2: Sorry, dat moet inderdaad ook echt veel meer belicht worden, man. Vrouwelijke MC's gewoon in Nederland. Daar gaan we zo meteen misschien wel even over hebben. Want vorig jaar hier binnen Galaxy was er toen ook al een hele discussie volgens mij.
1: Ja, het werd een beetje een dingetje. Het
2: werd een dingetje inderdaad. Ja. Check even de socials.
1: Volgens mij staat hij er ook niet meer op, denk ik. Waren wij niet, hè?
2: Waren wij niet, hè. Maar in ieder geval, dat het inderdaad een beetje een onderbelicht dingetje in de scene hier in Nederland, vind ik. Ja. En jij werkt ook met verschillende dames samen, zeg maar.
0: Op het album staan er in ieder geval 2 uit Nederland. En het gaan er ook nog een paar. Maar sowieso, ik ben natuurlijk wel zwaar bevooroordeeld. Maar er zijn wel 2 van de hardste van Nederland sowieso. En eigenlijk de hardste van Nederland, die staat gewoon hier in de studio.
1: Hey. Dus, ja, toch.
0: En
1: zo moet je
0: zomaar
1: zijn.
0: Sla je haar open.
2: Sorry, man.
0: Maar geen probleem, we gaan het zo zien. En dan kan je zelf oordelen.
2: Ja, man. Dat lijkt me sowieso een goed plan. Want, ben jij ready?
0: Ja, ik ben sowieso al ready.
2: Is iedereen hier in de studio ready?
0: Ik moet wel denk even een koptelefoontje hebben. En iedereen die spit ook. Dus we moeten even een beetje een soort van wisseltruc gaan doen en zo.
2: Inderdaad, wat wisselingen hier doen. Het komt helemaal goed. Op de grond ligt er ook nog een kabeltje die je kan inprikken voor de koptelefoons. Het gaat helemaal goed komen. We gaan kijken of we in ieder geval een signaal binnenkrijgen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, kijk eens.
3: Yo.
0: Dat betekent, ben je klaar?
2: Dat betekent inderdaad, ben je klaar. Dames en heren, dit is live bij ons in de studio. De Agana Connection.
0: Hey. Go!

0: bij ons in de show, dames en heren. Yes. God damn. Yeah. Wauw, en de beat was ook gewoon live. Alles was live. God damn.
1: Lijver dan dit ga je niet krijgen.
0: Lijver dan dit ga je inderdaad niet krijgen.
2: Wauw.
0: Ja, super dope, man. Ik ben gewoon flabbergasted. Laten we gewoon gelijk even een rondje maken hier in de studio. Wie is inderdaad? Want jullie zijn zo hard gekomen.
3: Pas.
0: Toch?
1: Grote baas.
0: Nee, laten we even aan deze kant beginnen. De vrouwelijke MC in ons midden hier. Zo, die ik zomaar vergeten ben. Sorry nogmaals.
4: Ik ga niet zomaar vergeten.
0: I know.
4: Nee man, ik ben Wyres. Ik ben 22 jaar. Ik maak muziek. Ik hou van rappen. Ik hou van zingen. Mijn suite heeft me hier gebracht. Ik vind het te slow, man. Ik vind alles slow.
0: Ja, toch? Ja,
5: volgens mij sta je ook op een track met Ella John, hè?
4: Yes, sir.
5: Ja. Op die plaat, hè, van Ella.
4: Ja. June, inderdaad, van haar album. Klopt.
0: En hoe is het voor jou bevallen om met de hele klik te werken, zeg maar? Want...
4: Nou, ik zeg je eerlijk, het was echt in het begin dacht ik, oké, ik moet echt iets schrijven. En meestal heb ik niet helemaal de inspiratie, maar toen had ik echt volgens mij nog maar echt, denk 2 dagen of 1 dag. Ja. En ik zat in de studio en ik dacht van, ik moet nu echt die verse schrijven. En toen ben ik gewoon locked ingegaan. Ik zeg, Peet... Of sweet, ik heb het af. Toch heb ik het gelijk naar hem doorgestuurd. En ja, super dope, man. Die luistersessie was ook echt lauw. Je zag die mensen ook echt vanuit daar gewoon meegenieten. Je kon gewoon communiceren. Ik vond het echt ziek hoe je dat hebt gedaan, trouwens. En voor de rest gewoon dope. Ook dat ik met hun kan samenwerken. Dat is Aga een beetje laten zien ook, toch?
0: Ja, toch? Ja, super dope, man. Aan de overkant. Met gele Agana.
1: Zo!
0: Damn.
1: Yo, what up? Mijn naam is Joey Dice. Ik maak muziek. Hoe ik hier terecht ben gekomen. Mr. Sweet.
0: Ja,
1: de Don, toch? Hij heeft het echt voor ons neergezet.
0: Ja, man.
1: Hij heeft dit goed in elkaar gezet. Tijdens de luistersessie had hij ook gezegd dat we een radioshowtje hadden. En dat we van mee wilden gaan.
0: Kijk.
1: En now we here, man.
0: Ja, man. Welkom. Super dope.
1: Thanks.
0: En wat is het meest positieve aan Mr. Sweet tijdens deze hele journey die je hebt meegemaakt?
1: Ik denk met mij vooral geduld.
4: Zo.
1: Ik denk vooral, want hij wel echt ook achter me. Weet je wat is? Het nummer, sta ik toevallig met Wyres, staan wij samen op dat nummer. En hij had het mij opgestuurd, of Skybo had het mij gestuurd en toen had ik het opgenomen. Maar alleen ik zelf was er niet echt tevreden mee. En ik ben soms een pietje precies en ik ging perfectioneren en ook werk en noem het maar op. Kinderen, alles erop en eraan, weet je. Dus hij vaak achter me, kan je me die sporen sturen, sturen. Op een gegeven moment heb ik ze gestuurd en toen... Volgens mij vroeg je me ook, was dat alles?
5: Hij zat direct nog steeds 1 spoor, maar ja, we hebben ervan gemaakt wat we konden.
1: Maar ik had, ernstig voor alles is, ik had ook verder niet veel meer opgenomen, omdat ik juist dacht, ik wil het zo clean mogelijk houden.
0: Ja.
1: Maar het perfectioneren ben ik uiteindelijk niet aan toegekomen. En ik dacht, weet je, ik kan hem ook niet te lang laten wachten. Dus I did my best.
0: Ja toch? Ja, super dope. En de man in het wit.
6: Yes. Arjan de Boer, die Chesron.
0: Ja, we lachen je toe, hè? Ik wou dit zeggen.
6: Nee. Ik vind het altijd mooi als er gelachen wordt, weet je? De vrolijkheid en humor, dat is belangrijk. Dat hebben we nodig.
0: Wat is het positieve voor jou aan deze hele journey, man?
6: Gewoon de mogelijkheid om... Gewoon weer met zoveel mensen samen te werken, maar voornamelijk met die gasten uit Ghana, weet je. En dat het gewoon een soort van uitwisseling is, weet je, van verschillende plekken. Gewoon echt van hier tot aan daar. Dat vind ik juist tof. En ook gewoon dat je ziet van, maakt niet uit waar je vandaan komt. Muziek is gewoon universeel, weet je.
0: Juist.
6: En muziek is wat gewoon mensen bij elkaar brengt. En dat zie je ook met dit project gewoon. Dat iedereen die met elkaar werkt en ook gewoon mensen die ik niet eens ken... dat ik opeens op een track kom met een gast die ik geen woord meer heb gesproken, maar het is gewoon hard, weet je? Toch, gewoon, ja. Je hoort zijn shit, ik versta geen woord ervan, maar ik voel het wel en het is gewoon dope.
0: Ja.
6: En ik denk dat dat gewoon het mooiste is. Dat muziek gewoon universeel gewoon mensen bij elkaar brengt.
0: Ja.
6: Voornamelijk in deze tijd met polarisatie en al die shit.
0: Precies, inderdaad.
6: Dus we hebben het echt nodig. En dat is zeker ook gewoon vanuit Mr. Sweet. Dat hij dat gewoon weer teweeg heeft gebracht.
0: Ja, zeker mooi, man. En als ik hier naar mijn linkerkant voor jou, jullie rechts, kijk.
3: Yes, mijn naam is Jael Campbell. Ik ben een R&B rap artist. Ik zing eigenlijk vooral. Alles wat ik doe is ook vooral Engelstalig eigenlijk.
0: Ja.
3: Maar voor dit album, met Mr. Sweet, heb ik een Nederlandstalige verse gedropt.
0: En bevalt het voor jouw gevoel?
3: Zeker, zeker. Het is iets wat ik voorheen veel heb gedaan. Maar ik heb het gewoon geswitcht, omdat ik altijd heel veel dingen tegelijk kan doen.
0: Ja.
3: Maar het is zo'n bijzondere collaboration. Ja. Ook überhaupt al om te kijken naar hoe anders we met muziek omgaan. Met ritme omgaan, met klanken omgaan. En hoe gierig iedereen ook daar is voor het maken van muziek.
0: Ja, precies.
3: Ik denk dat veel Nederlandse artiesten, beginnende maar ook ervarende artiesten, daar iets van kunnen leren.
0: Maar ik heb net jullie gevraagd, wat is het positieve aan Mr. Sweet? Kan jij iets negatiefs opnoemen in deze?
3: Ik zeg heel eerlijk. Ik denk dat dat echt veel te moeilijk is.
0: Ja.
3: Dat kan gewoon niet. Het is geduld,
4: onmogelijk.
3: Organisatie, klaarstaan. Ik denk dat je aan iedereen rondom en ook daarbuiten het Haagse Hip-Hop Centrum gewoon kan vragen van, zeg maar, is er iets negatiefs? En niemand kan je wat vertellen.
0: Nee.
3: Het is zo een persoon die zo klaar staat voor iedereen en de community. Het is, je gaat niet iemand anders zoals Mr. Sweet vinden.
0: Nee, nou, super dope om te horen. Ja, dan hebben we nog onze reggae-artiest volgens mij, hè?
7: Yes.
0: Ja, man.
7: Yes. Ik ben Fayaz Amirkan, Don Fayaz. Ik kom uit Den Haag, geboren in Rotterdam. Ik maak muziek sinds ik me kan herinneren. En inderdaad, ik heb Surinaamse roots, dus reggae, dancehall, zouk. Dat soort stijlen die liggen mij heel erg. Maar ja, hiphop heb ik altijd al geluisterd vanaf kleins af aan. Toen op een dag leerde ik Arjan kennen en zodoende leerde ik Mr. Sweet kennen. En toen kwam er een heel ander stukje van mezelf naar boven. En zodoende, we hebben inmiddels ook al een paar tracks gemaakt. En voor dit project hebben we eigenlijk iets anders gedaan dan de rest. Er was een beat en een female MC, of eigenlijk een zangeres uit Ghana, had dan haar piece erop gedropt. En toen kon ik twee kanten op. Dacht, wat ga ik doen? Ga ik nou rauw spitten? Nou, dat zal waarschijnlijk iedereen wel doen. Dus ik ga het slightly different proberen aan te pakken. En toen hebben we eigenlijk een soort van R&B, reggae-ish-achtige track gemaakt. Dus,
6: je hebt geen autotune gebruikt, hè?
7: Ik gebruik nooit autotune. Ik gebruik geen autotune.
0: Hey,
7: iedereen
0: niet vloeken
7: zo
0: in de kerk, hè?
7: Iedereen zo zijn ding. Maar ik zoek het ook puur bij mezelf. In de zin van, het is ook een oefening. Je moet trainen. Mijn vader heeft me altijd gezegd, om in de basis van een wedstrijd te staan, moet je trainen. En dat is oefenen. En als je niet kan zingen, dan zing ik het niet.
0: Ja, precies.
7: Of dan ga ik zodanig proberen te oefenen. Jij weet dat. Dan ga je gewoon jezelf pushen, zodat je die noten wel kan behalen. Zodat je stemoefeningen, noem het maar op. Er zijn zat manieren om te kunnen zingen. En autotune hoeft dan niet, vind ik.
0: Ja,
7: maar
0: ja,
7: ieder zijn ding, ja toch?
0: Ja, man.
7: Lof, man.
0: Jouw positieve punt aan het hele Mr. Sweet journey?
7: Mr. Sweet, die biedt een soort van vrijheid ook om je eigen ding naar boven te brengen. Dus echt het in jezelf te zoeken. En hij motiveert daarin heel goed. Zodoende ook dat we inderdaad een hele andere kant op met die track zijn gegaan. En ik heb het ook gedurfd, omdat ik weet dat er iemand achter mij staat die zijn eerlijke mening ook geeft.
0: Ja, precies.
7: En als het niet dope is, dan is het gewoon niet dope.
6: En die zit dus hard, hè, bro. Die zit echt hard.
0: Laat me dat nu zeggen.
5: Ja. Ja. Toen ik jou een stuk binnen kreeg, dacht ik echt, what the fuck, dan?
7: Weet je, het is ook iets. Ik hou van die stijl, maar ik maak dan zelf, want ik maak zelf dan mijn eigen nummers. En ik schrijf niet echt dan een track die dan zo uitkomt als ik hem zelf schrijf. En nu, het is een kans om dan je skills uit te breiden. Of moet je dat zeggen, om even buiten je comfortzone te treden.
0: Ja.
7: En dan heb ik aan Mr. Sweet iemand met wie ik het durf. Met Arjan heb ik ook tracks gemaakt. Dat is totaal niet wat we beiden niet maken. Maar juist omdat het wel we houden van muziek in het algemeen en heel veel muziekstijlen. We beperken ons niet alleen tot hip-hop of reggae of wat dan ook. En met Arjen heb ik ook house nummers gemaakt. Dat is ook, ik zou nooit een house nummer maken, maar dan kom ik met deze man in de woonkamer ook nog te zitten. En we tikken een of ander brede beat, omdat we gewoon, we houden ook daarvan. En dan hebben we eigenlijk gewoon lol samen. En dat is ook een stukje plezier wat je net zei. Een stuk plezier. Ja. Dat is het, Mr. Sweet.
0: Plezier.
7: You bring joy into this world.
5: Thanks, man.
8: Hij weet straks niet eens meer wat hij moet zeggen, die Mr. Sweet. Hij heeft zoveel veer in zijn achterste gekregen vandaag.
5: Ik
8: wou
5: net zeggen, van de lijn was een lof zo.
8: Het is wel sweet.
7: Het is wel sweet. Ik
5: ben er niet zo van, maar oké, accept it. Maar uiteindelijk wil ik wel zeggen van uiteindelijk... Weet je, van, ik heb gewoon eigenlijk maar alleen de beats gedaan. Ook wel, ja, daarna nog wel veel arrangeren en dat soort dingen. En ook gemixt en zo. Maar zonder de artiesten zou het ook maar een instrumentaal album zijn. Dus ik wil sowieso alle artiesten van Cape Coast, van Aga en omstreken gewoon wel echt big up geven voor wat we met z'n allen hebben neergezet. Ja, man. Want uiteindelijk... Er zijn gewoon echt 30 artiesten op dat album en dan ik nog op de beat, zeg maar. Ja. Dus het is best wel een passie. En ja, als we hier met z'n allen zouden zijn, dan hadden we echt
8: Ja, maar Marv, weet je wat het is? Hij zegt wel van... De artiesten moeten natuurlijk, die moeten erbij zijn. Maar het managen van zo'n project, en ik weet het, ik heb het ooit een keer gedaan. Als je al die artiesten achter een broek maar moet zitten.
0: Jij manager?
8: Geloof mij. En weet je, het is gewoon echt waar. Het is hard werken. En dat zegt hij dan niet in deze paar zinnen die jij dan eventjes opnoemt. Maar dat is ook gewoon echt wel een klus.
5: Ja.
8: Om het allemaal is, erop en eraan te krijgen.
5: Ja, het is uiteindelijk zeg maar wel echt jagen soms. En inderdaad van, bijvoorbeeld een Jael is echt de allerlaatste die erop gekomen is. Van, want er was uit. Ik ben in februari dan met mijn vrouw naar Cape Coast gegaan. Hebben een aantal gasten weer leren kennen. En een van die guys daar, die stond niet op dit album eigenlijk. Die was er altijd. Was altijd ready van, hey, kan je even dit? Ja toch. En op een gegeven moment zat ik in een videocall en toen, hij snapte het niet helemaal. Want we hebben, nog een album opgenomen toen ik daar was.
8: Oh shit, ja.
5: Maar in ieder geval, hij zei van, maar waarom sta ik eigenlijk niet op dit album? en toen zei ik van, dat was eigenlijk al daarvoor. Maar toen ging ik ook denken van, ik heb hem niet bij de platenpers liggen of niks. Weet je, ik ga hem gewoon digitaal en op
8: digitale. Dus dat was echt last minute.
5: Want toen ging ik denken en toen die dag daarna zei ik tegen hem van, hier, deze track. Laat me horen wat je ermee kan. Ja, nog geen dag later had hij gewoon iets gestuurd dat ik dacht van, Dus weet je, op die manier, NGL dan inderdaad daarna nog. En met Wires ook, van heel lang is het blijven liggen. Maar dat kwam gewoon, live. En op een gegeven moment, nog één keer van, ga nog één keer proberen.
0: Super.
5: Weet je, maar omdat ik wel wil dat... iedereen die erop staat, gehoord wordt, zeg maar. Ja. Die gast van daar, maar ook van hier. Want er is echt veel talent. En ik heb ook daar ook gezien van die gasten werken keihard. En weet je gooit een beat aan, iedereen springt op, gelijk de boot in. En niet
8: maar
5: van
8: dat is het, denk ik ook, hè? Het is ook een motivatie voor elkaar. Je steekt elkaar ermee aan met misschien wel een soort van nieuwe blik, nieuwe energie. Ja. Ik denk dat misschien ook wel die hele... plaats vormt uiteindelijk. Dat je elkaar een beetje aansteekt van, laat maar zien dan.
0: Precies. We gaan zo meteen nog verder hierover. Want ik moest sowieso al richting de reclames. Maar ik ben benieuwd of we jullie zo meteen nog zover weten te krijgen om misschien nog eens een keer wat live te doen.
9: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
10: Waar jij de laatste news, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check X.nl of de social kanalen. X.nl of X't online.
11: It's going down like that tonight.
12: All night I'll be staying up.
13: Nighttime, right time.
14: We gon' do some things.
15: Elevate your nights with the sound of Galaxy Radio.
16: Turn up all night.

0: Commercial-free hip-hop every night from 12 a.m. on Galaxy Radio.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam.

0: De heerlijke vibes van Kat Neuf. Nari hoorde hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy Radio. En ja, wat mij betreft zitten de vibes er nog steeds goed in. Wat jullie hier in de studio.
1: Nog steeds, man.
0: Ja, toch. Ja, ik geniet er ook van. Sowieso van de sessie die we zojuist hebben gehad. Maar ik heb de pips hier in de studio zo ver weten te krijgen om...
2: On the spot te zetten,
0: ja, inderdaad.
2: Had hem al in zijn tas gedaan, hè?
0: Ja, man. Maar voordat dat zover is, hebben we ook nog steeds het draaien of dumpen natuurlijk van deze week.
2: Zeker. Ik heb alweer naar de stand gekeken, Marv.
0: Voordat je daar naartoe gaat.
2: Ja.

0: Vanavond wordt het Outkast of wordt het Pharrell?
1: Hey, de tussenstand hebben we wel eens spannender gehad.
0: Hey.
1: Outkast die is aan het vliegen, man.
0: Yes.
1: Ja, die gaan nu naar 62%.
0: 62?
1: En Pharrell Williams, ja, weet je. Die moet maar een keer weer in Paradiso optreden. Want hey. Vanavond niet.
0: Nee, die zal niet zo happy zijn. Hè. Ja, inderdaad. Hey, ik moet even een padoen patsen hier in de studio. De metaforen vliegen hier om je oren. Dus ja, man. Hey, super dope, mannen en dame. Dat we jullie zover weer hebben weten te krijgen om... ja. Hier wat lives te doen, want ik was zo onder de indruk van zojuist, want de beat was live.
2: Banger.
0: Alles.
2: Banger.
0: Was live.
2: Banger.
0: Ja man, dus ik denk dat we gewoon nog een keer een vibes applaus moeten geven en de mannen hun ding moeten laten doen.
2: Banger. En dames.
0: Geen diefs in de studio.
3: Laatste waarschuwing, joh.
1: Gewoon murderen weer hoor. Gewoon hem bij de... Ja. Heb je haar nog, Marvin? Yeah. Heb je nog haar?
0: Nee, helaas. Je weet toch sowieso wat ik verzin. Geen haar op mijn hoofd, dat ik geen freestyle verzin. Ik ga sowieso los en ik doe hier mijn ding. Oh shit, ja je weet ik ga net als die move ik swing.

0: Als je denkt dat ik je grappen maak, hold up, wait a minute, neem een stapje terug, want je weet dat ik stappen maak. Oh shit, ja je weet, ik ga sowieso los. En de meeste wack MC's, die zijn de klos, want ze kunnen niet doen wat ik hier doe. Serieus, ik bijt ze hard, net als een pitbull bijt je mijn stijl. Maar je kan nooit wat ik doe, want je weet zelf ook, ja, ik doe die shit goed. En ik ga nooit stoffen, opstoffen, maakt niet uit. Je weet, ik kan niet met mijn eigen brein fokken, soms gaat het mentaal helemaal los. Maar je weet, nog steeds kom ik magistraal en verbaal. Ja, je weet toch hoe het gaat. En ik rijm zelfs zo meteen op straat. En ik heb zoveel keuzes. Zie ik een mooie meid, dan wil ik met haar uit eten gaan. Ja, je dacht even, het is geen bestaan. En sowieso ga ik los, ja, ik ben hier los van de baan. Hé, wie gaat er nu verder overnemen? Want je weet zelf, ja, mijn rijm zijn op en zometeen ben ik overleden. Mag je mij zo zien bij Radio Galaxy? Ben ik overleden, hopelijk ben ik dan een legacy.
1: She said, honey, honey, I said, hey, I ain't Winnie Pooh. Got a name for mama, better call me that or leave the room. I worked hard to get it, struggle from the bottom to the roof. People talking about a heart and a light, but they don't have a clue. I'll be running down the street to the store, cause I never gave a shit, so I'm up buying some more. And I know you want me back, I can feel it in my core. But if you really want attention, you try harder cause I'm bored. You talk shit, I heard it in cursive. Not sure if I slide in or try to reverse it. I'm cursing, just blur it.

Γιατί έχω τότε. Και εγώ έχω shit. Δεν είμαι ούτε βίβο. Weet je wat de scene van tegenwoordig is, ha? Je moet het hebben over roem, anders ben je bitch. Je kan niet rappen over veel shit, rappen over je vaderland die onder doden en het vuur ligt. Het doet me pijn om te zien dat mijn familie vergaat. En als het kon op dag zou ik eventjes gaan. Iedereen weet, ik zeg mijn vader het vaak. One people, one soul, kelo arga bertama, ha? Kelo arga bertama, dat is familie eerst en dat is waar ik ook van ga. Ik ben hier geboren, maar mijn hartje die is daar. Daarom schreeuw ik bij elke demo, vrio is Papua. En ik hoop dat dit ook gelijke lessen voor jullie is. Open je ogen, want dadelijk beland je in de kist. Puur omdat je strijdt voor je fam. Puur omdat je je gehele geschiedenis kent.

0: Hey.
1: Tell them Joey Dice.
0: Joey Dice in the States, man. Since the kids app, ben ik een whole different person. Hey. Sinds ik kids heb, weet ik van geduld. De dagen dat ik niet meer lul, zorg dat mijn zakken vul. En ik zorg voor veel geduld. Ik kan ze veel beloven, maar belofte maakt schuld. Dus ik beloof weinig. Maar kan ze papa blijft grinden? Zegt ze, papa ja die blijft grinden. Ik weet dat mijn zoontjes kijken naar de Vibe Show nu op dit moment terwijl ze moeten slapen. Maar ik kan het vragen. Ik kan het vragen aan hun mama, zegt ze. Dit is wat we doen, ik ben moe, want ik werk in de nacht. Ik weet niet hoe ik dit overleef. Mama zei me, jongen, ja, je moet uitkijken als je overdrijft. Want je ziet dat ze overdrijven naar de overkant. Maar ik kan geen boot halen. Zegt ze, ik heb de boot gemist. Daarom zwem ik door de... Zo, daarom zwem ik in het water door de mistake. Homie, ben geen mistake. Maar super stoned, mijn ogen rood. Mama weet ik rook, maar ze is boos, zeg het.
2: Live bij ons in de show, dames en heren.
3: Super dope, super dope, super dope.
4: Maximum.

0: meer gezien in de show, man. Leuk dat jullie er ook nog zijn. Nee, Gim, samen met This Thing, Spider Roddy, voorbij komen bij Vibes. Ja, man. Nee, man, de reden dat jullie natuurlijk jullie plaatsen hadden afgestaan was natuurlijk om...
1: En terecht.
2: Om Daniel het zwijgen op te leggen.
0: Onder andere, maar toch had hij weer een mic gevonden.
1: Ja, ik werd gepusht, hè. Ga daar staan. Ga meelullen.
0: Nee, man, it's all love natuurlijk. En ja, time flies when you're having fun, zeg ik elke week wel. Want ja, we zitten alweer richting het einde van de show. Ik peeps hier in de studio, ik heb genoten van jullie sowieso. Miss the sweet. Laten we ze nog even een vijf applaus geven.
1: Heeft het ook kort,
2: En het album komt in het pakketje.
0: Album komt in het pakketje,
2: ja.
1: USB-stick gewoon in die goodie pack. En die is al tering hard aan het worden. Mij maar.
0: Want voor als je het nog niet wist, we zijn bezig met een fucking groot pakket samen te stellen. Van alles en nog wat platen, tapes.
2: Cassettes, cd's, merchandise.
1: Kijk, we delen al wat foto's, hè? We delen wat foto's op onze Insta-pagina's.
0: Vibes.show. Ja, man.
1: Daar delen we samen. En nu kregen we al goede reacties van... Jezus, wat zit er allemaal al in jullie pakket?
0: Zelfs ik denk, Jezus, wat zit er allemaal in, gek.
1: En geloof mij maar, thuis heb ik nog wat dingen liggen. Albums van Jenna Side. Een pokoe-cappie zit erbij.
2: Veel meer van Bousie hebben we binnen.
1: Bousie, vinyl. En dan moet ik nog bij Django en Tommy Rose langs gaan.
0: Ook nog
1: voor een vinyl. Dus man.
0: Maar gaan we dat echt allemaal in één pakket?
1: Het is wel het hardst. Het is gewoon het hardst, weet je. Dan krijg je gewoon tering veel voor kerst, jongen.
2: Kerstpakket.
0: Een hele kerstpakket.
1: Ja, toch.
0: Ik denk dat
1: menig bedrijven
0: jaloers kunnen zijn op dit kerstpakket. Want wat hier allemaal zit.
1: En dan vergeet toch gewoon heel veel dingen te noemen. Ik heb die van Jay Walk ook gewoon erin. Ja, toch. Salut naar Jay
0: Walk. Sowieso shout-out. Petje, die had ik ook nog
1: vorige week gerokt, hard.
0: Ja, Mr. Sweet, als laatste, man. Super dope. Dankjewel voor deze avond.
1: Het was gewoon een feestje, man.
0: Ja, man.
1: Het was gezellig, man.
3: Ja, nou ja, is goed. Ja,
0: het was
3: hoor,
0: echt een Agana takeover,
1: hey, om het zo maar goed, te zeggen. En aan het eind, even een applaus. Kom maar.
0: Dank jullie wel. Nee, man, het was echt letterlijk een takeover. En dit is nog niet eens de helft, om het zomaar te zeggen. Dus misschien moeten we maar eens een keer een deel 2 inplannen. Toe, jullie zijn ook van harte welkom sowieso om nog een keer langs te komen.
1: Gewoon even een zaaltje, toch?
0: Ja, toch. Ja,
1: eten erbij alles.
0: Live vanuit de Galaxy Studios. Jawel, man. Dat vind ik wel een goeie. Waar is dit alles nog te vinden? Want het komt binnenkort natuurlijk uit.
3: Ja, hij staat nu sowieso op mrsweet.bandcamp.com. Maar inmiddels is hij ook op volgens mij Apple Music, Deezer en nog wat streamingdiensten te vinden. Niet op Spotify, want daar voel ik me niet helemaal lekker bij. Dus, maar in ieder geval, hij is gewoon verkrijgbaar, YouTube ook. Dus,
0: wil je daar trouwens nog verder over uitweiden?
3: Laten we dat volgende keer in die part 2. Gaan we een lesje politics
0: gaan we de volgende keer inderdaad bespreken.
1: Laatste vraag, want daar kwam hij met zo'n keiharde USB-stick. Ja. Heb jij hem nog in je handen? Nee, hè? Of heb je hem hier? Kijk eens even. Hey, waar kunnen we die scoren, man? Waar kunnen mensen die scoren?
3: Ja, via de Bandcamp. Of je kan hem ook gewoon een DM sturen. Maar in ieder geval, hij is gewoon op Bandcamp te bestellen. Shirtjes heb ik ook nog. En mocht je dat leuk vinden, heb ik ook collector cards van alle artiesten die erop staan.
0: Super dope.
1: Dus, heel vet.
3: Ja, toch.
0: Laten we ze nog een vijfde applaus geven, dames en heren. Mr. Sweet en de Agana Connection. Super dope, man. Ja, er rest ons eigenlijk nog de einduitslag van de draaien of dumpen te laten weten. Want het was een spannende strijd.
1: Het
0: dat
1: werd
0: ik
1: heb. Nog even spannend aan het eind. Want ik zag toch nog een paar stemmen voor Pharrell en JC. Nee. Het is niet kilo geworden. We kunnen gewoon lekker Outkast gooien, hoor. Ja, hoor.
0: Hoppa. Iedereen bedankt. Drijf bedankt voor deze week. Daniel bedankt. Check jullie volgende week weer bij een nieuwe uitzending van Vibes.
2: Beyoncé bedankt.

0: Dit is het Galaxy News.
1: Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN-algemene vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier Hi Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Sugar. Wat is er gebeurd?
5: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
6: Hij is aannemer, veel stress.
5: De man die door iedereen wordt begeerd.
6: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
5: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
7: What the fuck was je?
5: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
8: Wat was je van plan dan?
6: We praten thuis, oké.
5: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
9: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
5: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina, dit was niet jouw schuld.
5: Nu in de bioscoop.
3: We are... Hey. Turn up Galaxy Radio. Dropping hip-hop. Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
12: Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G on Galaxy.

0: Sexy.
1: Go, go.
2: Turn it up, yeah.